0: Ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Gil is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Gil was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rakend strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: frère. Déjame ser mujer. Daría todo.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: hart van je radio. Stem af en zet hem klem.
1: Hi! This is... Cut the-

Marcelo Verdun. Gone. Gaan we dansen!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Hey, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De droogte van deze zomer is duidelijk voelbaar op de Veluwe. Waar de Rijn bij Lobith historisch laag staat voor de tijd van het jaar, blijft het waterpeil van de Veluwe Randmeren zelf stabiel. Desondanks ondervindt de regio wel degelijk gevolgen, vooral in de beken en het grondwater. Het Wolderwijd, het Veluwemeer, het Drontemeer en het Nuldernauw vormen samen de Veluwe Randmeren. Dit water heeft een vastgezet peil dat via sluizen wordt beheerd. Daardoor zakken de randmeren niet mee met de dalende rivierafvoer in tegenstelling tot de Rijn bij Lobith. Anders ligt het bij de beken die de Veluwe ontwateren. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwefm.nl, in de Veluwefm-app en op de Veluwefm Facebookpagina. De Ermeloze Daisy Vliegendhart is gestopt als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. Ze draagt het fractievoorzitterschap over aan Dieder Balduk vanwege haar nieuwe functie als gemeentesecretaris van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De afgelopen periode gaf Vliegendhart leiding aan de CDA-fractie in de Provinciale Staten. Volgens het CDA is de wisseling onderdeel van de voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart komend jaar. Balduk, die fractievoorzitter was, neemt naast het fractievoorzitterschap ook de rol van kandidaat lijsttrekker op zich. Vliegendhart blijft wel lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten. En tot slot, de gemeente Putten wijst inwoners met een laag inkomen op de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor onder meer schoolspullen, sport- en muzieklessen voor kinderen. Via de online tool Bereken je recht kunnen inwoners binnen enkele minuten anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De regeling is niet alleen bedoeld voor inwoners met een uitkering, maar ook voor mensen in loondienst of zelfstandige ondernemers met een laag inkomen. Met het nieuwe schooljaar in aantocht wil de gemeente extra aandacht vragen voor het zogenoemde kindpakket. Dat kan bijdragen aan kosten voor onderwijs en vrije tijdsbesteding. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Somebody I can love for them.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Koeweit en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

En heel goedemorgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is woensdag de 15e juli. En dat betekent dat we morgen alweer over de helft van de zevende maand zijn van het jaar 2026. Welkom

Ja, en we gaan de week weer doen met Aken. En dan doen we de... Oh, wat een verkeerde schuif. En dat doen we tot 12 uur. En vanaf 8 uur helpt Trace mij daarbij om flink weer Spaanders te laten vallen. Nou, dat gaat goed komen. Jullie kunnen ook meedoen. Hey,

Ja, je kan whatsappen. Je kan bellen, je kan mailen en je kan langskomen. Langskomen is altijd het gezelligst. Bellen in de uitzending is ook altijd leuk. En als je denkt, nou, ik hoef niet zoveel aandacht, dan kan je lekker mailen naar studio@veloewem.nl, studio@veloewem.nl. Of je gebruikt de WhatsApp, dat is het meest gebruikt en het snelst. 06-8309-8309. 06-8309-8309.

Altijd mooie I'm Not In Love van Chancey Z, meesterwerk. En altijd goed om mee te snoezen, mee te openen. Ja. Bij deze dus.

Zo, dat was de muziek en dat schiet er wel lekker op vandaag. Ja, heel veel mensen zijn al in hun vakantie. Hè? Er zijn al wat scholen midden in Nederland. We zitten volgens mij in de laatste week dat ze naar school moeten. Maar er zijn ook al mensen die, nou ja, hier hebben we bijvoorbeeld een live verslag.

Je hoort het weer veel momenteel op campings, Situ Mutenti. Ja. Italiaans, ja. Het is maar Italiaans best makkelijk. Situ Mutenti, ja, gisteren stond hij nog. Ja, dan moet hij daar ook naar enzovoort. Goed, het is tijd voor het weerbericht. Dat gaan we er even bij pakken. Sterker nog, ik heb het er al bij. Zonnig en warm. Later in het oosten kans op een lokale onweersbui. Oh, ik hoop echt dat het weer heerlijk gaat knetteren vandaag. Het wordt 29 graden op de Veluwe en daar moeten we het mee doen. In Limbabwe is het weer warmer, maar in Grunnen is het weer minder warm. Dus we zitten mooi in het midden. De wind is noordoostmatig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 28, 's nachts 16. Vrijdag 25, 's nachts 16. Hé, hey, het zou allemaal 30 worden, maar het zakt allemaal. Zaterdag nummer 22, 's nachts 15. Zondag 21, 's nachts 13. En maandag 21, 's nachts 12. Dat is heel anders dan de rest. In het begin van de week werd verkondigd. Maar goed. De kans op neerslag dan. Donderdag 0%, vrijdag 5. Zaterdag 5%, zondag 10 en maandag 10. Dat houdt dan weer niet over. Want we zitten in fase 1 al. Nou, we kunnen tot fase 3. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. En dan de kans op zon in procenten. Donderdag 75, vrijdag 85, zaterdag 65, zondag 60 en maandag 5.

60. Nou, hebben we dat gehad? Ja, dat hebben we nou gehad. I'm drowning in the sea of love. Dat gebeurt met de water nooit niet, hoor.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
6: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
5: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
7: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0? Dit is 2-0! Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
5: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er wordt daar een auto geborgen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en zo gauw de kokosluchtje tegemoet komt, dan weet je het weer. En als je dan dit nummer ook nog hoort.
1: Ja, dat kan niet missen dan, hè?
0: Nee, dan zit ze er weer.
1: Dan zit ze er weer. Ze zit er helemaal, ja.
0: Ja, ze zit er helemaal. En, ja. En dat zullen ze als ze weten ook, want er komen meteen een hoop mensen je begroeten.
1: Ja.
0: Zoals dat zijn Koos, die zegt morgen Tracy. Ja,
1: morgen Koos.
0: Bart Vis, die zegt leuk jullie weer te horen samen. Erik Raas, morgen Tracy. Max Wennen met Summer in the City.
1: Oh jee.
0: Ja, ze vraagt meteen ook al een plaatje aan.
1: Ja,
0: dus,
1: gelijk heeft hij. De kans waarnemen als het kan. Hè?
0: Ja. En hij was voor 7 nog niet, want voor 7 zat hij. Werd hij door de computer ook al gedraaid. Oh. El Chapo komt binnenvallen, die zegt goedemorgen.
1: Goedemorgen, El Chapo.
0: Tineke, die biedt ons een kop koffie aan.
1: Nou, gezellig.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ik heb er net voor ons iedereen ingeschonken. Dus wat dat betreft, helemaal op tijd.
0: Ja. En dan beginnen we maar eens even met een plaatje van jouw lijst.
1: Laten we dat eens doen. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

0: Ik ken hem alleen van Janis Joplin, maar...
1: Deze is ook leuk.
0: Ja, Kenny Rogers doet hem dus ook. Ja, ik had geen idee wat ik moest verwachten, maar dat heb ik nu dus wel.
1: Ja, en je vond het wel leuk, dacht ik. Je zat een beetje mee te wiebelen.
0: Ik zat mee te wiebelen, ja, dus dan, dat wiebelt dan wel lekker. En als, als je lekker kan wiebelen...
1: Ja, dat is altijd leuk. Ja.
0: Ja, hoe was je week?
1: Druk.
0: Druk?
1: Heel druk.
0: Vertel.
1: Woensdag moest ik naar mijn kleinzoon en dan wil je weten wat ik heb gegeten.
0: Ja.
1: En dat was risotto met groenten en kip.
0: Okay.
1: Ja, dat was dat. Zaterdag moest ik daar naartoe, want de drie kinderen, daar werd de verjaardag gevierd.
0: Okay.
1: Dus dat was...
0: Oh ja, je moest speciaal naar de bank, hè?
1: Ja, ik moest speciaal naar de bank.
0: Directeur moest komen, er moest een ongelooflijk bedrag afgehaald worden.
1: Ja, er moest wat uitgehaald worden. Mijn spaarpot moest geplunderd worden, want die kinderen moesten ook wat hebben natuurlijk.
0: Ja, ja, ja,
1: dus
0: ja.
1: Dat was ook heel gezellig. En dat was lekkere hapjes en het was zo'n borrelplank. En daarna, toen we dachten dat het dat geweest was, werd de barbecue aangestoken. Dus dat was ook nog niet verkeerd. Dat was dat. En dan was maandag... moest ik even naar tante dokter. Dinsdag moest... Oh ja, even denken hoor. En toen moest ik naar de pedicure. Had ik haast vergeten. Die belde van waar ik bleef. Dus dat heb ik dan weer. Wat had ik
0: had,
1: nog
0: had hij de pedicure lange tenen?
1: Ja, ik denk het wel. Maar ja, goed. Ja. Oké. Okay. Het was op te lossen doordat ik meteen naar haar toe runde. Dus oké.
0: Okay.
1: En gisteravond ben ik naar het concert geweest van de Lofstem. Wat was dat mooi, man. Is echt heel geweldig. Ja, een heel groot koor, een gemengd koor, maar ze zongen echt heel erg goed. En dat was. En toen moest ik vanmorgen weer hier naartoe.
0: Dus
1: mijn week was aardig vol.
0: Aardig vol. Ik bedoel, dan vliegt de tijd, sowieso vliegt de tijd al, maar dan vliegt het nog meer.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar ik was wel echt heel vol zat ik.
0: Zat heel vol.
1: Mijn week zat vol, laat ik het zo
0: dan
1: zeggen.
0: Dan moet je al die prikkels nog verwerken en dat soort dingen meer.
1: Maar ik denk vanochtend, ik was op tijd wakker. Ik denk, weet je wat, ik ga wat leuks doen. Ik ga naar de studio. Dus vandaar.
0: Ja, ik had gisteren, moest ik weer bloed prikken. Dus ik
1: had jouw auto zien staan.
0: Ja, en ik denk, ik ga eens even kijken of ik haar zie. Want
1: jij zag mij niet.
0: Jij zit op één hoog, toch?
1: Ja. Nee, maar, twee hoog.
0: Oh, twee hoog. Ja, dus ik heb op één hoog in de gaten gehouden. Maar is dan vandaar aan de straat tot aan het eind van het gebouw.
1: Ja.
0: Ik had geen idee, ik denk, waar ik moet kijken. Maar ik heb ook niet op twee gekeken, want ik dacht dat je op één hoog zat. Nou,
1: nee, ik zat op twee.
0: Ik krijg vanmiddag te horen wanneer ik weer moet. Dus,
1: ik zal het in de gaten houden.
0: Ja, ik ook. En dan zet er maar een bord neer, hier dus, of zoiets.
1: Ja, ik zal de vlag uithangen.
0: Ja, we gaan even een plaatje draaien van Erik Ras, verzoekje.
1: Laten we dat ook doen. Ja, dan hebben we dat ook.

0: Ja, dat is zo grappig. Dat Summer in the City, dit is een versie van Max Werner. Maar nu ja, de muziek van mezelf en mijn bandjes zeg maar, ook op Spotify te vinden is. Is dat wel even heel grappig. Want wij hadden ook ooit een nummer en dat heette Summer in the City.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou dan, als we dan toch aan Summer in the City zijn, dan doen we die er ook maar gelijk even bij.
1: Dat zou ik ook doen als ik jou was.

0: Zo, nou, twee keer summer in the city, daar, ja. Daar gaat niet meer weg. En dan kijken we naar buiten en denken, oh ja, het begint hier ook. Het is alleen jammer dat Putten geen city is.
1: Ja, maar ja, goed. Ja. Ze proberen het, hè?
0: Ja, ja, in ieder geval Putten City. Ja. Dat is aan de klant. En in ieder geval wekt de indruk alsof
1: ja, dat het iets wordt. Ja.
0: Dat het nog iets voorstelt. Ja. Inderdaad.
1: Zo is dat ook.
0: Goed.
1: Heb jij nog naar het voetballen gekeken gisteren?
0: Ik wilde gaan kijken, want ik denk, nou ja, het kon nog wel eens leuk worden.
1: Ja.
0: Ik vond zo'n saaie eerst zelf. Man. Je verwacht van Frankrijk, dat was, zag er allemaal heel mooi uit de hele periode. Maar dat was niet alles in Spanje.
1: Ze vielen zwaar tegen, hoor, gisteravond.
0: Ja, vond ik ook. Dus ik ben in de pauze naar bed gegaan.
1: Ja, nee, ik heb het afgekeken. Dus ik vond het eigenlijk niet spannend meer.
0: Nee, dat was het niet. Maar ja, ze durven natuurlijk dan niet.
1: Nee,
0: want, ja,
1: dat is ook zo, ja.
0: Ja, dus
1: maar goed. Spanje door.
0: Spanje door. En ik had van tevoren het idee, toen ik ze gezien had. Ik denk, nou, Frankrijk maakt meer kans om Argentinië in de pan te hakken.
1: Ja, hè?
0: Maar wat gisteren dacht ik, nou, welk Frankrijk heb ik het dan eigenlijk over?
1: Nee, ik vond het ook zwaar tegenvallen. Ja,
0: veel vies tegen.
1: Ja, nou. Maar ik ben wel wakker gebleven.
0: Nou, kijk,
1: ik heb het helemaal gezien. Ja.
0: Kijk aan.
1: Nou.
0: En laat maar zo zeggen, na het weekend zijn we er vanaf.
1: Dan doen we weer normaal, hè?
0: Gaan we weer normaal doen. ja, wij doen toch nooit mee.
1: Vanavond dus. Ook nog een keer.
0: Ja, vanavond, daar verwacht ik wel wat meer spetterwerk. Maar Engeland, Argentinië, de laatste keer was de hand van God was toen nog.
1: Ja,
0: En natuurlijk de Falklandoorlog, dus wie weet wat er nog het een en ander uitkomt.
1: Nou, misschien wordt het nog spannend dan.
0: Ja, wie weet. Ja. Nou,
1: misschien gaan ze echt een keer.
0: Ik ga de eerst zelf weer kijken en dan zien we het vanzelf wat het wordt. Dan gaan we naar jouw lijst en dan gaan we daarna naar de headlines van de NOS.
1: Is goed.

0: Denk het niet.
1: Nee, jij hebt er al zaten in. Ik heb er nooit in gehad, dus hoef nu ook niet meer.
0: Nee, dat gedoe allemaal.
1: Ja,
0: alsjeblieft,
1: joh, man, alsjeblieft, even normaal. Zo, ja.
0: Ja, dat is toch zo.
1: Ja. En we gaan naar de headlines, Drees.
0: Yes.
1: We gaan ze één en één even, of om en om even voorlezen. Ik zal ze nog even verversen voor het geval dat.
0: Dat, ja.
1: En dan, nou ja, dan mocht iedereen die het hele bericht wil horen met de toegevoegde waarde die wij elke woensdag toch vaak kunnen gaan toevoegen. Even de pagina nummer doorgeven. Meer maatregelen tegen tabaksfraude, 105.
0: Politieactie bij Amsterdamse Wallen, 121.
1: Grenscontroles bij Gibraltarweg, 128.
0: Wereldwijd meer kinderen ingeënt, 127.
1: Spanje overtuigend naar de WK-finale, 810.
0: Acteur Kees Geel overleden, 104.
1: Trump schrapt tolheffing in Hormuz, 125.
0: Bosbrand bij Parijs onder controle, 129.
1: Dodelijkste maand Oekraïne in jaren, 126. Nou, met 104 beginnen we altijd. En de rest laten we afhangen voor jullie. En jij wilde geen Strauss, maar House.
0: Ja.
1: Geen House, maar Strauss.
0: Geen House, maar Strauss.
1: Dat was het.
0: Dat past beter bij mij, hè?
1: Ja.

0: Hij was wel een paar jaar jonger daar, zo te zien.
1: Ja, dat wel, want ik zag hem van de week op televisie ergens. En toen was hij al behoorlijk dun in het haar geworden en, ja. En grijs. En, ja, maar ja, goed, hij gaat ook al een hele poos mee.
0: Ja. Goed, 104, doe jij hem?
1: Ja. De Nederlandse acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management namens zijn familie bekendgemaakt. Geel speelde vanaf begin jaren 90 in tientallen Nederlandse films en series, zoals Nieuwsheer en GTST. In 2004 brak hij bij het grote publiek door als Simon in de gelijknamige film van Eddie Terstal. Het leverde hem een gouden kalf op. Voor zijn rol in de musical Drie Musketeers won hij in 2003 een Musical Award. Geel was vanaf 2016 in de serie Flikken Rotterdam regisseur Stan Vroom. De opnames voor het laatste seizoen waren net klaar. Kees Geel was 61 jaar.
0: Ja, het was wel een opvallende kop had hij wel.
1: Ja, wel
0: guitig. En Simon was inderdaad een hele mooie film.
1: Ja, oh, die heb ik niet gezien.
0: Ja, moet je maar eens een keer kijken als je tijd hebt. Het is een mooi film in ieder geval. Speelt hij een mooie rol ook. Dus, nou, heel vervelend. En, zo gaan die dingen dan.
1: Ja.
0: Hè?
1: En hartstilstand, ja, wat doe je eraan? Niks?
0: Ja, niks. Het houdt er gewoon mee op.
1: Ja, ja, het is niet anders.
0: Nee, precies. Nou, eens even kijken. Dan gaan wij even naar de WhatsApp-bike, want daar is het allemaal onrustig.
1: Mm-hmm.
0: Mooi nummer van Teresa Lijst, zegt René.
1: Okay.
0: En zouden jullie alsjeblieft voor mij pagina 105 willen voorlezen bij voorbaat? Hartelijk dank. En dan er komt een verzoekje van... We gaan het zien. Ik weet niet van welke artiest dat is, maar dat komt wel goed. Dat lopen we zo wel even naar. Ja, dan gaan wij naar een volgend plaatje. En dat is, schrik niet...

0: Zo, dan waren we een heleboel blij. Ze riepen elkaar ook toe. Kosi, Rassi. En dat gaat over en weer van de ene plek naar de andere plek.
1: Gezellig toch?
0: Ja, gezellig bende.
1: Ja.
0: In ieder geval, dan gaan wij naar... eens even kijken, pagina... René wilde pagina 105.
1: Ja.
0: Eens even zien. Nou, de douane gaat extra maatregelen nemen tegen smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen.
1: Zo
0: nou, je zou ze maar op moeten roken.
1: Nou, vreselijk.
0: Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom gaat de douane tabaksfraude actiever bestrijden. Er komen meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de illegale sigaretten dalen de inkomsten voor de Nederlandse schatkist flink. Vorig jaar werd 400 miljoen euro minder aan tabaksaccijns geïncasseerd.
1: Ja, maar ze willen dat je stopt met roken.
0: Ja, maar ze willen ook...
1: Maar ze willen toch even goed die... Nou ja, goed, ik bedoel, wat wil je dan?
0: Ik zou denken, laat iedereen lekker paffen. Die accijns gewoon omhoog. Dan heb je en inkomsten.
1: Ja.
0: En het ruimt een beetje op. Zo een beetje, we hebben toch te veel mensen op deze aardbol.
1: Ja, dat is zonder meer. Dus wat dat betreft is het alleen maar win-win situatie.
0: Ja, alleen maar win-win-win. Ja. Nou, er is volgens mij ook nog wel een sigarettenmerk met win. Iets met win. hoe dan ook.
1: Ja.
0: Ik zou er gewoon niet zo moeilijk over doen. Nee. Laat iedereen paffen die dat wil.
1: Ja, dat doen ze toch.
0: Ja,
1: ze doen het
0: daarom,
1: toch.
0: Daarom,
1: nu kopen ze die sigaretten illegaal. En dan blijven ze gewoon roken. Dus ze kunnen net zo goed dat... gewoon. Nou, dan blijf je toch lekker roken.
0: En je kan beter in de tabaksrook zitten dan in de stikstof. Moet je maar denken.
1: Ik vind het een hele goede Bas.
0: Laten
1: we dat maar eventjes ter berde brengen.
0: Maar dan komt nu de vraag. Wil jij bij je sigaar een bakje koffie?
1: Dat zou ik wel heel lekker vinden.
0: Nou, dan ga ik dat even roggelen.
1: Nou, dat is helemaal goed.

0: Zo, dat was hem. Jamie Carrigan. En dan hebben we het natuurlijk over Aerosmith. En we gaan eens even kijken wat er verder nog aan verzoeken binnen is gekomen. Nee, niks. Mm. Nou, dat is mooi. Dan kunnen we er zelf even naar kijken.
1: Ja, zo is dat.
0: Want 105 hebben we gehad, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we even terug naar de basis. Staat er voor jou wat bij, Therese?
1: Ja, politieactie bij Amsterdamse Wallen. Ik weet dat die jongens een keer naar de Wallen gaan, lijkt me wel leuk.
0: Ja,
1: toch?
0: Precies. Dat is ook een beetje ontspanning.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ik bedoel, dat is hele dagen, aan de andere kant, ze zijn de hele dagen al met hun knuppel bezig. Dus ja, het is ook weer...
1: Dat kan ook natuurlijk, maar ja.
0: Maar goed, bij een grote politieactie tegen mensenhandel in en rond de Amsterdamse Wallen zijn meerdere mensen opgepakt. Om hoeveel aanhoudingen het gaat, wil de politie niet zeggen. Nee, vertellen we niet.
1: Natuurlijk niet.
0: Gaan we lekker niet vertellen.
1: Nee.
0: Agenten liepen met stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd ook iemand in een sportschool aangehouden. Zo.
1: Nou, dat is eventjes waar ze goed bezig.
0: Ja. Ze hebben ook een nieuwe slogan, hè? De vakbond van prostituees.
1: Wat dan?
0: Breng vaker een lid in.
1: Dan noemen ze de leden.
0: Dus.
1: Nou, ik weet nog dat wij woonden in Amstelveen en toen kwam mijn broer met zijn vrouw, die kwam een weekendje bij ons en die wilde wel eens een keer naar de Wallen. Ja. Want mijn broer wilde dat vooral nodig zien. Nou, wij dus met z'n vieren eroverheen slenteren. En ik had dat ook nog nooit gezien, dus ik kijk zo en even binnenkijken en zo. Komt er zo eentje naar buiten, jongen, en die begint te schelden tegen me. Niet normaal. Oh. Heb ik soms wat van je aan en dat soort dingen.
0: Wat zei je, nee, dan had je er wel beter uitgezien.
1: Ja, vreselijk.
0: Maar had ze kritiek op jou?
1: Ja, omdat ik keek.
0: Jongen.
1: Ja, maar het is wel lang geleden, hè. Dat is, ja... Maar het was stinkend druk natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, je mocht niet kijken schijnbaar.
0: Als vrouw zijnde.
1: Ja, als man wel natuurlijk, maar nee.
0: Ja, en toen klopte je broer op het raam zo van, wat kost het? 100 euro,
1: ja.
0: Of 100 gulden waarschijnlijk.
1: 100 gulden, ja.
0: Oh, dat is niet duur voor dubbelglas. Ja, er zijn zoveel mopjes van.
1: Ja, daarom. Nee, maar dat was, maar omdat je dan zegt van een grote actie, ja. Politie.
0: We waren op zakenreis en toen zaten we in een Thais café in München.
1: Ja.
0: En daar kwamen van die Thaise dames. Die kwamen naast je zitten. Nou, die drongen zich gewoon op.
1: Ja, ja.
0: Maar dat voel je wel ongemakkelijk als je daar niet op zit te wachten, hoor.
1: Nee, maar ja, ik weet het niet. Nou, als man zijnde lijkt me dat een beetje vreemd. En hoe vertel ik het thuis? Weet je
0: nou, ook. Dat ook. Maar ze beginnen meteen tegen je aan te schurken. En dan is het van, ze willen graag een drankje.
1: Ja, ja.
0: En dat is niet een glaasje water. Nee, dat is meteen het duurste drankje wat er is.
1: Ja, uiteraard.
0: En dan willen ze van alles met je. En je zit daar met je collega's en iedereen zit je op de fok. Nee, ik vond het erg ongemakkelijk.
1: Ongemakkelijk, ja, kan me voorstellen. Ja.
0: Maar goed, zo gaan die dingen schijnbaar. Ja.
1: Hebben wij hier ook in de buurt dat soort activiteiten van de dames?
0: Nou, nu je het zegt, het schijnt hier in Putten...
1: Vroeger wel, dat weet ik.
0: Nou, en ik weet dat in de regio, laten we zeggen, waar de oude Boni zat, in die hoek...
1: Ja.
0: Daar schijnt ook iets te zitten wat daar heel erg op lijkt.
1: Okay.
0: Laat ik het zomaar even zeggen.
1: Ja.
0: Het zijn niet de Wallen natuurlijk.
1: Nee,
0: maar
1: natuurlijk niet. Oh, ja, ik wist het niet. En daarom vraag ik het ook.
0: Ja.
1: Ik weet wel, vroeger was aan de Bosrand of zo. Daar zat ook een of ander groepje wat de mannen verwende.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ja, zo zie je maar weer. Hè. Waar een klein dorp groot in kan zijn.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is niks nieuws onder de zon.
0: Oké, dan komt er een verzoekje binnen voor Erik van Gert. Maar we doen eerst even een ander plaatje. We gaan even naar Frankrijk.
1: Laten we dat eens doen.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
5: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
4: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Het verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
6: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
4: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en zo openen we met Afrojack het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Op deze woensdag de 15e juli.
1: Dat is een mooie datum, vind ik dat.
0: 15 juli, ja. Hij klinkt...
1: Klinkt zomers en... Ik weet niet waarom.
0: 10 juli, daar heb ik nog herinneringen aan. 10 juli 1978. Of was het nou 79? Oh jee, zo heb je het gedonder al.
1: Oh, zie.
0: Ja.
1: Maar wat was er dan?
0: Toen ben ik met mijn bromfiets onder de auto gekomen.
1: Oh, nou dat is niet zo handig.
0: Nee.
1: Was je dronken?
0: Nee. Ja. Het was overdag. Ik kwam van het werk. Ik had vakantiewerk. En ik dacht van, ik steek even over naar de andere kant van de weg om naar huis te gaan.
1: Mm.
0: En heel in de verte kwam een auto aan. Maar dat was heel in de verte.
1: Ja.
0: Maar of die reed zo snel of mijn bromfiets was zo langzaam. Maar hoe dan ook. We kwamen elkaar tegen op de tweede weghelft, zeg maar.
1: Ja.
0: Daar waar hij reed. Dus ik heb een zweefvlucht gemaakt. Dus een zweefduik. En op een gegeven moment... En hoe dom je dan kan doen, hè? Ik keek, waar is mijn brommer? Waar is mijn brommer?
1: Ja.
0: En die was helemaal dubbel gevouwen.
1: Oh,
0: die lag ergens in. En toen dacht ik, ik heb vanmorgen nog getankt. Dus ik als een gek er naartoe kruipen. Kraantje dichtgezet. Zodat de benzine er niet uit zou lopen.
1: Oh, yeah, yeah.
0: En toen keek ik pas. Ik had geen broek meer aan de kont. Ik had gaten in de benen waar de handvaten ingeschoten waren.
1: Zo,
0: mijn liezen lagen open, want ik had een spagaat gemaakt.
1: Oh, jee.
0: Op de weg. Maar dat ontgaat je op een of andere manier. Het enige wat ik kon denken is, het benzinekraantje moet dicht.
1: Ja.
0: Heel apart.
1: Nou ja.
0: Nou ja, en toen bleek dus dat waren Tunesiërs of Marokkanen in een Simca. En die snapte er helemaal niks van. Dan zit je in zo'n politiewagen.
1: Mm.
0: En wat zijn uw namen? Ja, Sebastian, Jean-Marie. Jij heette Marie, jij bent niet meisje. En dan krijgen we die discussie nog weer.
1: Oh jee. Maar je bent het nooit vergeten?
0: Nee, ik ben het nooit meer vergeten. Want wat het bijzondere was dat van de politie zeiden van... Nou, we brengen je wel even naar huis. Dus die zei, ga jij maar op de achterbank liggen van het busje.
1: Ja.
0: En dan schuiven we de brommer er meteen mee in. Want die kon, dat was mooi dubbel gevouwen.
1: Ja,
0: dat
1: was een pakketje.
0: Dus, en het was kermis bij ons in het dorp.
1: Mm.
0: En mijn vader was mooi dronken en niet bang. En die zat net buiten even. En dan kwam de politie dus. Busje kwam het terrein oprijden.
1: Ja, ja.
0: En toen werd die brommer naar buiten geschoven. En mijn moeder helemaal over de rooien. Want
1: ja,
0: ik was daar niet. En toen kwam ik er ook uit. Nou, mijn moeder helemaal bezorgd en huilen. En mijn vader alleen maar kwaad. Hè.
1: Ja.
0: Oh, God, dat nou, wat heb je nou van gedaan? Ja. Het is altijd wat bij jou.
1: Oh jee. Jongen, gelijk de grond ingeboord.
0: Ja, dat was... Ja, 10 juli.
1: Ja.
0: Ja, en het grappige was, en dan zit je dat te vertellen. En toen een jongen bij mij in de klas, daar had ik een nieuwe brommer. En die wilde ik wel eens even gaan uitproberen. Dus toen zijn we gaan toeren die dag. En dat was 3 weken later, op 31 juli. En toen kwam hij, precies hetzelfde.
1: Oh,
0: maar dat was in Duitsland, dat was even een dingetje.
1: Ja, ja.
0: Om dat allemaal te regelen en zo. Maar,
1: ja. Oh,
0: ja.
1: Man. Wat een avontuur. Hè?
0: Wat een avontuur, ja. Af en toe dan komt er naar boven. Nee, oh ja, dat heb ik ook allemaal nog meegemaakt.
1: Ja, ja, ja,
0: zou eens een boek moeten schrijven, denk ik dan.
1: Daar was je toch mee bezig?
0: Ja, dat heb ik ook. Ja, nee, de boel...
1: Je tweede boek.
0: En de derde, daar ben ik ook al mee bezig. Oh. Maar mijn uitgever van de eerste, die is failliet.
1: Oh,
0: dus
1: kwam
0: ja,
1: dat door dat boek?
0: Zou die willen. Nee, maar dan moet ik het zelf betalen. Dus ja, dan houdt het op. Hè.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Dus we gaan wel luisteren naar een nummer van jouw lijst. Duke.
1: Duke met So In Love With You.

0: Zo, nou, Erik Ras geeft aan dat hij je pauze heeft, dus die zijn even een half uur weg. Ja, we kunnen de boel niet plat gooien. En dan komt er een update van Mirjam binnen.
1: Ja.
0: Eens even kijken of daar ook weer een fotoreportage bij zit. Even een update. Dat moeten we maar even lezen. niet aan het beginnen, Mirjam. Maar goed... We zetten nog even een plaatje en gaan we even de update lezen. Dat is wel net zo handig.
1: Ach ja.

0: Nou, en Gert-Jan was wel blij met dit nummer. Nou, fijn. Weer iemand blij gemaakt en zo.
1: Ja,
0: en die
1: zo
0: dingen.
1: Is dat ook. Ja,
0: ja, en dan gaan wij eens even kijken wat we nog meer in de aanbieding hebben. Nog zat. Eens even kijken, de headlines. Zat er nog wat bij? Deze heb jij gedaan, hè?
1: Die Amsterdamse Wallen, ja.
0: Ja, nou, ja. Dan gaan we eens even kijken of ik er nog wat bij heb zitten. Nou, nee, eigenlijk
1: nee,
0: helemaal niks.
1: Niks, nee.
0: Nee, ik zit bij de. Ja, ik zat. Deze week viel me op. Er was een programma over bevers. En bevers die zoveel schade aanrichten.
1: Ja, die eerder was er geen één in Nederland.
0: Nee, precies.
1: Toen hebben ze uitgezet.
0: Ze hebben ze uitgezet. Ja. Want,
1: en nu komen ze om in de bevers.
0: Ja, en dan denken we ook, een beetje hetzelfde als met de wolf. Hè? Nou, ja, we hebben geen bevers meer. Oh, ja, moeten we eigenlijk wel hebben. Dat is zonde. Dat is net leuk voor de natuur. Laat een beetje bevers in het land zetten. En dan met de wolf. Oh, we hebben eigenlijk helemaal geen wolven meer. Nou, laten we een paar wolven tegenaan gooien. En daar hebben ze een paar wolven tegenaan gegooid. En nu moeten ze overal weer vanaf. En dan moet alles kapotgeschoten worden en uitgeroeid. Want er is te veel van. En denk, weet je waar er ook te veel van zijn? Nou, en voor de rest zeg ik niks.
1: Ik denk dat ik weet wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Ja.
0: En broer, op een gegeven moment ook, ja, ze maken alles kapot. Nou ja, andersom. Er waren eens wat wolven en bevers en die woonden hier gewoon in Nederland. Er waren nog geen snelwegen en zo. Ook wilde zwijnen hadden het hier naar de zin en edelherten en zo. En zo in één keer werd er bomen gekapt, er werden snelwegen aangelegd en al die beesten kwamen onder de auto.
1: Ja.
0: En toen zeiden ze, oh, die beesten snappen er niks van. Onze auto's die zetten allemaal deuk in. En je zal maar wakker worden 's morgens. En dat er gewoon even een trein, een rail door je tuin ligt. En, draait dus om vanuit de beestjes gezien.
1: Ja.
0: En waarom neem ik het nou zo voor die beestjes op? Omdat die beginnen nog geen oorlogen of wat dan ook. Dat doen wij ook.
1: Ja, natuurlijk.
0: Wij doen alles
1: wat ons liefheer verboden heeft.
0: Ja, precies. Ja. Dus ja.
1: Het valt allemaal niet mee, hè?
0: Nee, het valt allemaal niet mee. Nou, dan gaan we maar naar Adam & Ant.

0: goed, Stan Deliver, Adam in the Hands, zo heet het clubje eigenlijk officieel. We gaan de regio in, Trace.
1: Laten we dat dus doen.
0: Laten we dat doen, hè.
1: Ja, laten we.
0: Eens even kijken. Opvang van asielzoekers in Ermelo is onder druk verhoogd. Hé, hey, dat is heel apart.
1: Hmm.
0: De gemeente Ermelo wil op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers de noodopvang in Hotel De Heerlijkheid uitbreiden van 70 naar 100 asielzoekers en de opvang verlengen tot eind 2028. Het college draait daarmee bij nadat het ministerie van Asiel en Migratie waarschuwde dat de gemeente niet voldoet aan de spreidingswet en uiteindelijk het risico loopt de regie over de opvang binnen de gemeente kwijt te raken.
1: Nou,
0: het is... Als het dan Coa lukt, ligt het niet. Als het in Den Haag ligt, lukt het ook niet.
1: Nee.
0: Dus zo bang zou ik me daar ook weer niet van maken. Nee. Zo heel langzamerhand. Heb je dat nog gevolgd deze week, die ellende daar in Ter Apel?
1: Nou, man,
0: met al dat agressieve volk.
1: Ja. Schrijf alsjeblieft daar.
0: Als het nou zoveel jaren niet werkt, wanneer komt er dan iemand tot de conclusie van, jongens, dit werkt niet.
1: Ja.
0: We willen allemaal wel dit en we willen allemaal wel dat. En de andere helft van Nederland wil het helemaal niet. En hoe dan ook, het pakt steeds verkeerd uit. Iedereen loopt weg voor de verantwoordelijkheid. Is het dan niet veel makkelijker om te zeggen, joh, laten we gewoon stoppen met die opvang?
1: Dat zou kunnen, maar ik snap het eigenlijk niet. Hè? Want die asielzoekers komen dus door heel veel landen waar ze kunnen
0: blijven.
1: Asiel kunnen vragen.
0: Ja.
1: Maar waarom moeten ze dan helemaal naar Nederland komen?
0: Ja, waarschijnlijk staan wij toch bekend als
1: gastvrij,
0: beste jongetje van de klas. De beste uitkeringen. Beste, hier kan je gewoon de baas spelen.
1: Ja.
0: Ja. Wij passen ons overal aan. Of wij nou naar het buitenland gaan of buitenlanders komen hier naartoe. Wij passen ons wel aan kwartaal.
1: Ja.
0: En wij willen alles. Maar wij zullen wat even laten zien. En terwijl het is zo zinloos allemaal.
1: Ja, het lost niks op. Hoe lang is dat nou al aan de gang? En dat
0: alleen
1: het,
0: maar ellende.
1: Maar ellende. Maar voor die mensen ook.
0: Ja.
1: Het is niet alleen de omgeving van zo'n asielzoekerscentrum protesteert en die wil dat allemaal niet. Maar voor die mensen, als je niet gewenst bent, dat is toch ook vreselijk.
0: Ja, maar die mensen hebben dus ook schijnbaar het idee dat Nederland niet voldoet aan hun verwachtingen.
1: Nee, schijnbaar ja.
0: Ja, en dan denk ik op een gegeven moment, joh, maar als dat zo is, is Nederland zo tegen. Van, ga lekker terug en ga daar zorgen dat in je eigen land, dat die voldoen aan je verwachtingen.
1: Zet daar je schouders eronder en probeer je leefomgeving daar te verbeteren.
0: Ja.
1: Ja. Maar is dat nou zo moeilijk om dat, schijnbaar wel.
0: Om dat zelf te bedenken, ja. Ja, schijnbaar wel, ja. Nou, wat een ellende.
1: Nou, echt wel.

0: Agnetha.
1: Ja.
0: Van ABBA.
1: ABBA, ja.
0: En Gary Barlow van Take That. Nou, hoe mooi wil je het hebben?
1: Nou, die hebben elkaar goed gevonden.
0: Ja, should have followed you home. Ik had je moeten stalken. 60 jaar, toen kon dat nog. Toen kon je gewoon nog lekker ouderwets stalken.
1: Ja, toen wel, ja.
0: Ach man, ja, wat is die tijd gebleven.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Goede oude tijd.
0: Ja, ja, precies. En we gaan even naar, we hadden het net over de toestanden met de opvang. Gewelddadig incident met bewoner AZC en drie Harderwijkse jongeren. Dinsdag 8 juli is al even een weekje geleden dus. Ja. Heeft een...
1: 6 juli.
0: 6 juli. Maar dat klopt ook niet.
1: Nee.
0: Het is vandaag 15e toch?
1: Ja.
0: Dus dan was het dinsdag 17 juli. 7 juli.
1: 7.
0: Maar hoe dan ook.
1: Nou,
0: heeft een gewelddadig incident plaatsgevonden in de wijk Stadsweide. Een 19-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum AZC in Harderwijk is de volgende ochtend aangehouden na een vechtpartij met drie jongeren die lichte verwondingen opliepen. De mannen zijn inmiddels overgeplaatst naar een ander AZC in Nederland.
1: Waarom niet naar het politiebureau?
0: Ja, dat is een drama. We hebben ook. Kijk, we hebben in Nederland alles tekort. Hè? Niet alleen water, maar ook we hebben geen politiemensen. We hebben geen leerkrachten. We hebben geen BOA's. We hebben geen handhavers. We hebben helemaal niks. Alles is er niet in Nederland. Alleen maar mensen die van alles willen.
1: Ja, en die dan op een vreemde manier dat proberen te verkrijgen.
0: Ja, gewoon zo van, nou, in Nederland daar zeg ik boe en iedereen gaat aan de kant en zo.
1: Ja,
0: dus,
1: ja ondertussen.
0: Ja, je kan gewoon alles. Maar zo dichtbij kan het zijn, hè,
1: ja,
0: Harderwijk.
1: Dat is Harderwijk.
0: Dus,
1: ja.
0: Nou. En dan, ik vind de foto erbij wel mooi.
1: Ja, maar waarom is dat?
0: Nou, ik denk dat die vluchtelingen misschien wel met de boot zijn gekomen.
1: Zijn bootvluchtelingen?
0: Misschien.
1: Oh, ja,
0: weet
1: dat
0: niet. Op de foto zien we een kano die klaar ligt bij het water. Dus met andere woorden, joh, stap in en roei lekker naar huis. Maar of ze het zo bedoelen bij de krant, weet ik niet.
1: Ik weet het ook niet, maar ik vind het wel...
0: Het is wel heel toevallig allemaal.
1: Heel toevallig allemaal, ja.
0: Ja, precies. Nou, dan gaan wij naar jou. Nee, een verzoekje van Gert. Voor Rassie.
1: Voor
0: hij
1: Rassie.
0: Zegt, eens even kijken. Voor bouwgroep Rassie, Lonely Boy, omdat ik hem zo mis. Rassie, je wordt gemist. Hoe is dat mogelijk?
1: Nou, moeten we daar wat aan doen?
0: Ja, nou ja. Ze regelen het wel.
1: Ja, ja. Zoals het zelf op.

0: Zo. Dat was even duidelijk.
1: Zo is dat.
0: Nou, dan kan Jerk ook weer niet afzicht blijven. Dus die gaat ook weer verzoekjes indienen. Maar daar komen we daar vanzelf
1: over. Ja, daar komen we vanzelf tegen, ja.
0: Ja. Eens even kijken. We gaan de regio weer in. We gaan naar Putten. Wethouder van de Hoorn gaat zich ook inzetten voor het mobiliteitsbeleid. Jim van de Hoorn gaat zich op de komende 4 jaar weer inzetten als wethouder voor de gemeente Putten. En dit wordt zijn 2e periode. Mm-hmm. Nieuw is de portefeuille van wethouder van de Hoorn is het mobiliteitsbeleid met daarbij het project Zuidelijke Ontsluitingsweg.
1: Hoe lang zijn ze daar al over bezig?
0: Ja, hoe lang is er al ontsluiting? Maar dat is weer een heel ander verhaal, hè?
1: Dat is iets anders.
0: Ja. Deze portefeuille viel vrij door het vertrek van Sander van Nieuwenhuizen. En ze wilden de portefeuilles evenredig verdelen. Ik heb daarvoor bewust mijn vinger opgestoken. De afgelopen 4 jaar heb ik alles rondom het sociale domein gedaan. En ik wilde graag wat verbreden. Nou, daar gaat hij mee bezig. En als je het hele verslag wil lezen met hem, puttensezaken.nl.
1: Ja.
0: puttensezaken.nl. Gaan wij weer even naar muziekjes. Ik ben... Ja.
1: Wat?
0: Die jongens vinden elkaar zo belangrijk bij het bouwteam.
1: Oh ja.
0: En ze missen elkaar en zo. Hebben we een oproep aan alle jongens van het bouwteam. Hij komt van jouw lijst.
1: Ja. Leuk, hè?

0: Zo, van het team van Trace.
1: Nou,
0: laat me nu toch niet alleen, ja. Van Clouseau. Helemaal van toepassing op het bouwteam.
1: Ja, zeker. Helemaal. Ja. Of ik het uitgezocht heb.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Dan, laten we even checken of het allemaal nog klopt. Hoeveel moet ik er nog van jou? 1, 2, 3, 4, 5, klopt dat?
1: 1, 2, 3, 4, 5, ja.
0: Ja, nou mooi. Dan loopt dat allemaal goed. Want we lopen wat achter. Normaal hebben we het wat sneller ingelopen. Maar feitelijk eentje nog nu. En dan lopen we weer op tijd.
1: Dan zijn we weer op tijd. Ja.
0: Dus, we gaan dus even weer de regio in. We blijven nog even in Putten. Rijk zorgt voor financiële tegenvallen van de gemeente Putten. Dankjewel, Rijk.
1: Zo, ja, dankje hoor.
0: Ja, de meicirculaire pakt negatief uit voor de gemeente Putten. Het gaat om een bedrag van 196.000 euro.
1: Of het niks is.
0: Ja. Maar ja. Ik las ook al ergens dat ze iets van 3 of 4 miljoen meegevallers hadden.
1: Ja, daarom.
0: Dus is dit een peanut.
1: Kijk, het zijn van die enorme bedragen. Maar van de andere kant, het gebeurt menig keer dat ik het niet in mijn portemonnee heb.
0: Bedoel ik. He? 196.000 kunnen wij heel lang rondkomen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dus als ze het ons afpakken, wordt een ander verhaal.
1: Ja, dat is zonder meer. Maar er is weinig te pakken wat dat betreft.
0: Ja, daarom. Dus zeker nadat jij de verjaardag gevierd hebt van je drie kleinkinderen.
1: Ja, daarom. Ik bedoel, ja,
0: dat is blut.
1: Dan is Trees, die is helemaal blut. Ik kreeg van de week weer zo'n leuk telefoontje. Dat ze van plan waren om 4000 euro van mijn rekening af te schrijven.
0: Oh ja.
1: Ja, dat, dus ik denk, ja, doei. Maar waarom doen ze dat iedere keer naar mij? En zullen er meer mensen doen?
0: Ik denk dat heel Nederland over gebeld wordt.
1: Ja.
0: Maar jij ervaart natuurlijk alleen als ze jou bellen.
1: Ja, ja, dat is ook waar.
0: Ja, dus
1: hebben ze jou wel eens gebeld?
0: Ik pak, dat is het mooie, ik pak de telefoon gewoon niet op.
1: Oh, maar dus je weet toch niet wie jou belt?
0: Nou wel, mensen die belangrijk zijn, die sla ik op in mijn telefoon.
1: Ja,
0: dus op het
1: moment
0: dat er een onbekend nummer komt of een nulnummer of wat dan ook, heb ik al zoiets van, nou als het heel belangrijk is, spreek je het wel in.
1: Ja. Oh,
0: stuur je
1: een
0: WhatsAppje of doe je een e-mailbericht of een voicemail.
1: Ja.
0: Nou, meestal niet, dan hoor je iets... Ja, een beetje Chinees, Koreaans-achtig.
1: Ja, dat is gewoon, ja, dat is
0: de bedoeling dat je terugbelt.
1: Ja.
0: Ik krijg wel een heleboel.
1: En als je meer informatie wilt, moet je op 1 drukken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik krijg wel een heleboel mail. Allemaal bagger.
1: Ja?
0: Maar ja, ook dat is bijvoorbeeld al te zien. Want dan denk je, ja, ik ben daar helemaal niet lid van. En dat klopt helemaal niet. En dat klopt niet. En dan check je het e-mailadres. Nou, dat zijn toch ook adressen dat je denkt, jongens... Als je nou een beetje wil opleveren, maar schijnbaar stinken er zoveel mensen in.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Want dan denk ik, het is zo voor de hand liggend allemaal. Ja. En dat ze daar niks aan doen, maar...
1: En er wordt zoveel gewaarschuwd.
0: Ja.
1: Ja, ook dat.
0: Maar toch stinkt iedereen er waarschijnlijk elke keer weer in.
1: Er zijn altijd mensen die dat denken van, laat ik het toch maar even doen. Want je weet maar nooit.
0: Ja, ja. En dat is onbegrijpelijk.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Maar ook onbegrijpelijk dat die oplichters niet een beter e-mailadres gebruiken.
1: Ja.
0: Maar ja, schijnbaar hoeft dat niet, want er zijn genoeg slachtoffers.
1: Ja, echt wel.
0: En als je met hagel schiet, dan raak je altijd wel iets, hè?
1: Ja,
0: dus,
1: meer als dat je met een kogel schiet.
0: Dat bedoel ik.

0: Zo, nou, die hebben we dan gehad en dan gaan wij door naar de regio weer. Eens even zien, wat hebben we dan nog meer? Oh ja. Groep 8B van de schuilplaats biedt bij de spits af met afscheidsavond en musical. Oh, dat is een spannende periode voor de kids.
1: Ja,
0: hè?
1: Voor die kinderen, dat is ook zo. Dat is een grote stap die ze gaan maken. Ja. Afscheid nemen. En er, nou, ze hebben jaren, 6 jaar denk ik, hebben ze met elkaar dus doorgebracht. In dezelfde klas, dezelfde vriendjes.
0: Ja, misschien wel 8 jaar, ja.
1: Ja, en dan moeten ze in één keer, of moeten, dan gaan ze allemaal de eigen weg.
0: Ja, precies. Maar nu zijn ze zeg maar de grootste en de oudste en verstandigste.
1: Ja.
0: En dan wordt het gewoon weer brugpiepers.
1: Ja, ja, dat is ook,
0: weer een leerprocesje, zeg maar. Maar goed, ze zijn bezig met de afscheidsavond, afscheidsmusicals en dat soort dingen.
1: Ja,
0: ja, goede zaak. Heel veel plezier gewenst ook aan de ouders en zo.
1: Ja,
0: dus
1: dat is leuk hoor. Ja,
0: ja. Ja. Dat is alleen maar leuk. En dan blijven we nog even in Putten. Ja, dat kan nog wel. Gemeente zoekt een andere energieoplossing voor 1000 woningen in Putten. En dat heeft alles te maken met halvinghuizen.
1: Ja.
0: Een collectief energiesysteem in de nieuwbouwwijk blijkt niet haalbaar. Zo blijkt uit onderzoek. Vraagt om aanzienlijke hogere investering.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we klaar mee.
1: Dat is, en wat nu?
0: Ja, dat...
1: Moeten ze terug naar de kolenkachel en zo?
0: Ik weet het niet. Dit gaat weer heel lang duren, vrees ik.
1: Ik denk dat het nog heel lang duurt voordat er 1 huis daar gebouwd wordt.
0: Precies.
1: Ja, denk het.
0: Nou ja, maar we hebben er in ieder geval 30 jaar gezellig over gekeuveld.
1: Ja, dat
0: in ieder geval iets nog gehad.
1: Ja.
0: Goed, eens even kijken. Wat had ik... Oh ja, ik had Jody Benal van jouw lijst...
1: Chica Bonita.
0: Chica, het leek me een gezellig zomersplaatje.
1: Ja, dat is het ook. Volgens mij, hoor.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs, een kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro!
4: Sí!
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De liefdebedrijven in een lift. Nou, hun liever dan ik. Heb jij dat ooit gedaan?
1: Nee, echt niet.
0: Je had geen liften bij jullie in de buurt?
1: Nee, nou, ik zit nu in de lift.
0: Je zit in de lift. Ja, ja. Goed.
1: Bas, mag even de gordijntje even...
0: Het gordijntje.
1: Ja, het gordijntje, want ik kan het scherm niet meer lezen. Wegens die felle zon.
0: Ja. Zeg maar stop.
1: Ja, zo is goed. Ja, prima. Het is maar een klein stukje, maar het kan net vervelend zijn.
0: Ja, precies. Goed, dan gaan wij de regio weer eens even in.
1: Misschien is er nog wat leuks te beleven.
0: Ja, ik vrees van niet, maar... Wieberin Jonkers en Gertine Hoefnagel, vierhandig op een Harwijk orgel. Dat is morgenavond. Ja. Het is het tweede
1: hoe
0: concert.
1: Heet dat? Quatre-mains.
0: Vier handen op één buik is in principe ook quatre-mains.
1: Ja,
0: maar dat gaat dan vaak de andere kant op.
1: Ja.
0: Maar dit is op het 200-jarige Betsorgel.
1: Is dat niet een...
0: In de Grote Kerk in Harwijk.
1: Ja, is dat niet omdat dat Betsorgel zoveel jaar bestaat?
0: Ja, 200 jaar.
1: Oh ja, ja.
0: Alweer een speciaal concert omdat het orgel vierhandig en viervoetig bespeeld wordt door Gertine Hoefnagel en Wieberin Jonkers.
1: Ja.
0: Oh, met die... kijk, met de handen over elkaar, dat kan nog, maar met de benen, ja.
1: Ja, dat lijkt me een beetje vreemd. Maar het moet kunnen.
0: Dat vond ik ook altijd verschrikkelijk altijd aan orgel spelen dat je die pedalen ook moest doen.
1: Ja, dat moet je ook doen.
0: Oh man, je moet er bijna schizofreen zijn.
1: Maar kon je het wel?
0: Ja, maar ik was liever luider moe.
1: Oh.
0: Dus op een gegeven moment dacht ik, ga in de popband spelen. Heb je de pedaal niet nodig, heb je gewoon een bassist.
1: Oké, ja.
0: Dan ben je er gewoon vanaf en
1: dan ga je er vanaf. Oh zo.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, oké. Maar jij gaat niet naar dit concert, begrijp ik.
0: Nee, maar dat, ik ga eigenlijk nooit naar concerten.
1: Nee.
0: Nee, dat,
1: vroeger ook niet, toen je
0: vroeger,
1: nog
0: ja,
1: woest
0: vroeger,
1: was.
0: Heel vroeger, toen ik nog woest was.
1: Ja.
0: En toen ik nog een voorbeeld nodig had van hoe gaat dat dan, want dat wil ik ook.
1: Oké, okay. Oh ja, dat
0: en dan vervolgens stond je zelf 3, 4, 5 keer per week op podium, dus ja.
1: Ja.
0: Had je ook helemaal geen tijd om...
1: Nee, dat is waar, ja.
0: En dus, maar hier kun je dus terecht morgenavond in de kerk, de Grote Kerk. En eens even zien hoe laat begint dat feestje.
1: Kwart over acht.
0: Toegangsprijs is een tientje. Ja, daar krijg je wel
1: niks.
0: Even quatre-mains voor. Hè?
1: Ja, dat
0: en quatre,
1: is...
0: Quatre voeten, denk ik.
1: Ja,
0: zoiets. Ja, ja. Zoiets zal het wel zijn. Ja. Nou, dan gaan wij weer even verder met een plaatje. En dat is een verzoekje van het bouwteam. Ja, die blijven...
1: Ja, ze
0: houden
1: blijven
0: ons wel bezig, hè?
1: Ja.

0: draai je niet om, hoor ik steeds. Maar dat zeggen ze volgens mij niet. Maar ja, ik hoor het wel. Ja, dat is zo'n mama appelsapje. Hè? Mm-hmm. En Erik Raas had een dubbelplaatje geraden.
1: Alweer een winnaar!
0: Nou, heb je, dat heb ik even gehoord. Gaan wij naar weer de regio in. Geef jongeren in Harderwijk een sociale boost met Social Friday. Af een mooie.
2: Klinkt gezellig.
0: Ja, je hebt wel Black Friday en ook nog Social Friday erbij. 1 op de 10 jongeren in Nederland voelt zich sterk eenzaam. Dat komt neer op zo'n 458.000 jongeren in heel Nederland. In aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid roept Stichting Joiners jongere professionals in Harderwijk op om in actie te komen en deel te nemen aan Social Friday. Een landelijke actie op vrijdag 25 september.
2: Oh, dat is nog even.
0: Ja. Ja, dan ben je al eenzaam, moet je nog wachten tot 25
2: ja,
0: september.
2: Ja, dat lijkt me dan ook niet zo
0: aan de andere kant, hoe kan je met 458.000 jongeren in Nederland nou eenzaam zijn?
2: Ja, ik snap dat niet.
0: Zoek elkaar op.
2: Ja, je kan het net zeggen. Ja. Zoek elkaar op. Ja.
0: Ja. Er moeten laagdrempelige activiteiten voor jongeren komen die zich soms eenzaam voelen. Kijk, het gepemper wordt al wat minder. Ja. Het is nu soms.
2: Soms, ja. Maar goed, oké. Okay.
0: Ja, ik denk dat mensen de sociale contacten, de vaardigheden kwijt zijn geraakt.
2: Ja, dat
0: door
2: is,
0: al dat Facebook-gedoe.
2: Maar dat is niet alleen bij jongeren, want ik was dan gisteravond bij dat concert. Dan had je die pauze.
0: Ja.
2: En dan, het was dus meest ouderen die daar zaten. En dan hoor je toch ook een heleboel die mensen die... Dan zijn ze blij dat ze er even uit zijn, want ze zijn zo alleen.
0: Ja.
2: Dat zijn dan, dus het is niet alleen die jongeren.
0: Nee, maar broer...
2: Maar ligt het ook niet aan jezelf?
0: Nou, dat zeg ik. Broer, op het moment dat je gewend bent om te Netflixen, om een series te kijken, om op je telefoon bezig te zijn, om te wordfeuten, om te Facebooken. Ja, dan kom je nergens meer.
2: Dan kom je
0: meer.
2: Nergens meer en dan heb je geen contact.
0: Nee, en dan leer je dat ook niet. En dan ben je ook verleerd dat als je iemand uitnodigt, dat je dan de hut een beetje op orde moet hebben. En dan denk je ook, nou, ik nodig me niemand uit, want het is een puinzooi hier.
2: Ja.
0: En ik ga ook maar nergens naartoe, want ja, dan moet ik weer blijven zitten.
2: Dan moet
0: weer
2: iemand terugvragen.
0: Moet ik weer pootjes geven en opzitten en zo. Ja. Ja, er wordt gewoon te veel gepimperd.
2: Dus het ligt heel veel aan mensen zelf.
0: Ja, maar het ligt altijd aan de mensen zelf.
2: Ja, ik bedoel, als je eenzaam voelt, maak eens een praatje, ga er eens uit. Blijf niet in die hut zitten.
0: Ja.
2: Ja, maar dat is het volgens mij.
0: Maar dat is het punt, als je mensen vraagt, ze komen nooit met oplossingen. Ze komen altijd met de redenen waarom dat het zo is. En waarom dat ze niet een oplossing kunnen aandragen. En dan denk ik ook, ja, dan wil je het ook niet. Dan vind je het ook gewoon lekker.
2: Dan vind je dat prima.
0: En dan is het onderwerp, ik ben zo zielig, ik ben zo eenzaam. Slachtofferrol opzoeken en dan kan je daar lekker over lullen.
2: Ja,
0: kom je nou eens een keer langs. Ja, moet ik gauw een keer doen en dan niet doen.
2: En dan wordt er nooit een afspraak gemaakt.
0: Precies,
2: nee, maar ik bedoel, nu tegenwoordig. Ook als je kleine kinderen hoort, die moeten ook afspreken of ze ergens kunnen komen spelen.
0: Ja.
2: Vind ik ook zoiets. Ga er gewoon op af.
0: Ja. Nou, dan kan ik me wel voorstellen. Mijn moeder was dan zo'n poetskont, hè. Die alles moest schoon en allemaal.
2: Ja,
0: En als ik zei van, mogen André en Wim komen spelen? Nee, we hebben het net mooi schoon hier. Nee, doe maar niet. Ja, dan ga je ook niet gauw ergens anders in.
2: Nee, want, dat is ook weer waar.
0: Dus het ligt ook een beetje aan de ouders.
2: Aan de ouders, ja. Maar ja, goed. Ja, okay. Wat dat betreft heb ik een andere opvoeding gehad.
0: Ja.
2: Iedereen was welkom en die mocht blijven eten en noem maar op.
0: Ja, en dan zei de juf ook weer, ja, Basje Tempels, jij gaat niet meer op schoolreisje. Dan zei ik, waarom niet? Ja, jij mag nooit, je broek mag nooit vies worden en je kleren moeten altijd netjes blijven.
2: Oh, ja.
0: Ja, op schoolreisje loop je helemaal de kans. Ja, ook weer omdat mijn moeder zei van, nee, je moet er netjes bij lopen en zo. En dan zei ik ook, en op een gegeven moment zei mijn pa, hier heb je een broek en die ga je gewoon aantrekken en die mag kapot en die mag vies worden. Dan krijgen we een auto.
2: Dat is net toch ook zo.
0: Dus,
2: het valt allemaal niet mee, hè?
0: Het is, het is...
2: Een beetje
0: raar. Het leven is geen makkie. Eigenlijk zou je dat een keer eerder gedaan moeten hebben.
2: Ja. Nou, ik vind het 1 keer genoeg, maar ik...
0: Oh ja? Heb jij
2: ik heb helemaal... Nee, ik vind het prima. Ik leef mijn leven en ik heb het naar mijn zin en noem maar op. Dus maar ik... Ik weet niet of ik het nog een keer allemaal over zou willen doen. Dat weet ik niet. Ook de slechte dingen die je meegemaakt hebt.
0: Okay.
2: Die zitten daar dan ook bij.
0: Nou,
2: Ja, maar ja, goed, oké.
0: Maar met de kennis van nu zou je die misschien dan toch anders aanvliegen weer, hè?
2: Ik weet het niet.
0: Je weet het, nee.
2: Ach nee, dat moeten we maar helemaal niet over tobben, joh.
0: Nee, je kan het toch niet meer terugdraaien.
2: Nee, daarom. Het
0: is gedaan, het is gebeurd. Ja. Je leven is vergaald, je hebt een kutleven gehad. Het beste is maar dat we zo snel mogelijk mee stoppen.
2: Ja, nee, ja.

0: Nee. En dan denk ik, nou, ik ga even kijken, want nu zal hij wel anders aflopen.
1: Ja,
0: nee
1: niks.
0: Hoor. Niks. Nee. Nou ja, goed. Het is niet anders. Ik geloof dat hij vorige week of twee weken terug nog een keer op een of ander kanaal uitgezonden is.
1: Ja.
0: Titanic.
1: Ja, hij was inderdaad op tv. En ik heb, dat klinkt misschien raar en misschien gaan mensen zeggen, oh, hij begint toch wel een beetje knettergek te worden zo langzamerhand. Maar ik heb altijd het idee gehad dat ik op de Titanic ben geweest.
0: Ja, ben je daar geweest?
1: Dat ik daarbij was, ja. Ja. Ik had vanaf jongs af aan, ik weet nog dat ik een jaar of 8 was of zo, toen kwam een film met 56, ging ook over Titanic. Hmm. En dat ik dacht, hey, die moet ik zien, want dat gaat over mij. En dan zijn mijn pa bij hem op Sodermieter. Ja, 8 jaar, je ligt in bed.
0: Ja.
1: En dan gaat hij helemaal niet naar een film zitten kijken. En nou ja, goed. Maar ik heb altijd daar wat mee gehad. En toen kwam hij dus in eind jaren 90. En ja, alsof er een wereld open ging voor me.
0: Ja.
1: Toen ik
0: je
1: zag
0: beleefde
1: hoe dat,
0: alles weer.
1: Ja, hoe dat op dat schip was. En denk, ja, dat ken ik wel. Dat, maar ja, daar praat je niet hard op over. Want dan zegt iedereen van, oh ja, knettergek man. Ja, ben je wel besodemieterd.
0: Nou ja. Oh, ja, dat is hetzelfde, hè? Besodemieterd en gek en... Ja. Je schrijft het anders.
1: Je, precies, dat is het. Je schrijft het anders. Goed, eens even kijken. Dan zijn we alweer toe aan een muziekje, denk ik. Wat hebben we allemaal klaarstaan nog? Ach nee, die hebben nog niks. Dan gooi ik deze er even in.
0: Nou, doe dat dan.

0: Zo, nou, dat was even een beetje geheimzinnig nummertje.
1: Ja, het duurt ook lekker lang.
0: Oh, ja, vond je het lekker lang?
1: Ja, ruim 5 minuten.
0: Oh,
1: dus dat vind ik
0: had ik niet eens meer. Ja, ik ben met zoveel dingen tegelijk
1: bezig.
0: Ja,
1: nee, dat is ook zo.
0: Maar dat viel mij niet eens op.
1: Nee, maar ik vond het wel een fijn nummer, laat ik het zo zeggen.
0: Nou,
1: prettig nummer. Fijn in het gehoor liggen.
0: Dan, Erik... Erik doet een verzoekje en dan denk ik, wat staat daar nou allemaal weer?
1: Tomatenmark.
0: Ja, van Bodo Warken. Ja, nou, ik toets hem zo wel in en dan zien we wel wat er naar boven komt.
1: Dat zou wel een of ander dialect zijn, of niet?
0: Ja, ik weet het ook niet.
1: Ja.
0: Het is in ieder geval een Ibiza-markt in Harderwijk. Dat doen ze wel vaak. Hè?
1: Ja.
0: Kon ik gezellig genieten van een heerlijke zomerdag aan de prachtige strandboulevard van Harderwijk. Zondag 19 juli, aanstaande zondag dus. Van 12 tot 6 vind je zo'n 100 sfeervolle stands vol Ibiza en boho fashion. Sieraden, woonaccessoires, handgemaakte producten, lifestyle en nog veel meer. En de toegang is gratis.
1: Nou, dat is altijd interessant.
0: Ja, is altijd interessant. En op 2 augustus hebben ze dan ook nog.
1: Ja.
0: En 16 augustus en 30 augustus.
1: Nou.
0: Dus het is 4 keer om de 2 weken dus.
1: Ja, nou leuk toch? Als je niks beters te doen hebt, ga je daar toch lekker naartoe.
0: Lekker naar de Ibiza-markt.
1: Ja, zo is dat.
0: Ik bedoel, Ibiza zelf is
1: ver weg. Maar...
0: Ver genoeg dus.
1: Ja. Nou.
0: Gaan wij naar Avicii.

0: Zo, nou, dat was een Avicii met Wake Me Up. Voor de mensen die nog niet wakker waren.
1: Dan nu wel.
0: Bij deze, ja, precies.
1: Nu zijn ze wakker, ja.
0: Nou, en dan, beroepscursus beginnen eerder dan je denkt. Tussen 18 juli en 16 augustus verandert het Bouw- en Infrapark in Harderwijk in een groot interactief themapark voor kinderen. Jij bouwt de toekomst. Kinderen kiezen hun toekomst op jonge leeftijd in het themapark. Jij bouwt de toekomst. En die spelen daar dan weer op in.
1: Ja.
0: Evenementen zijn in het leven geroepen om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wereld van bouwen, techniek en infrastructuur. Het evenement trok vorig jaar bijna 10.000 bezoekers. Een verdubbeling van ten opzichte van de editie daarvoor. Nou, wie er nog meer van wil horen, lezen en bekijken, moet even naar Harderwijkse Zaken. En dan kan je verder informatie opdoen. En eens even kijken of er nog een website is waar je wat informatie kan vinden. Wat een lang
1: stuk. Dat is een lang bericht, hè?
0: Ja, ja. www.jijbouwtdetoekomst.nl. Ja, lag eigenlijk wel voor de hand, hè?
1: Ja. Ja.
0: www.jijbouwtdetoekomst.nl.
1: Ja, nou.
0: En maar, dan Art en Neil Beek zijn 60 jaar getrouwd.
1: Het is een heel end.
0: Ja, op 14 juli, dat is gisteren geweest, zijn Art en Beek en Neil Beek Langkaap 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jeroen Joon bracht hen dinsdagmiddag een felicitatiebezoek tijdens een besloten receptie in het Van der Valk Hotel. Fotootje erbij.
1: Ja, leuk.
0: Nou, het ziet er gezellig uit.
1: Ja, zo is dat ook. Ja,
0: ja, dus... en mochten er mensen zijn die zeggen... Oh, ik wil de levensloop van het bruidspaar Beek-Langkaap ook nog wel lezen... dan even naar harderwijksezaken.nl. Daar kan je de levensloop vinden.
1: Ja, mensen zijn soms geïnteresseerd in dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan hadden we het vanmorgen over de wallen. Ik weet niet eens meer waar het over ging, maar we hadden het over de
1: wallen. Ja, de politie die was daar bezig geweest. Ja.
0: Nou, dit is een lied van iemand van de wallen.
1: Okay.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

0: de vakbond voor sekswerkers, prostituees, et cetera. Astrid Nijg, dat was toen een dingetje,
1: ja,
0: dat plaatje. Ja, ho, ho, ho, ho. Ja. Dat kon toch allemaal niet?
1: Nee, dat kon
0: wel, bleek wel.
1: Ja, het bleek wel, maar het was wel... het kwam wel binnen bij een hoop mensen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Er werd wel over gekletst.
0: Ja, en bij haar kwamen ook heel veel mensen binnen.
1: Ja, daarom.
0: Dus wat dat betreft, we hield dat elkaar wel mooi in balans.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Harderwijk mag de regie over het Dolfinarum-eiland niet verliezen. Dat vindt de D66 en heeft daar dan ook vragen over gesteld. Want het Dolfinarium-eiland, de eigenaar van het Dolfinarium, wil niet met de gemeente samenwerken. En die wil het eiland gewoon kopen en dan zelf bepalen wat er gebeurt. Dat is wat er speelt in Harderwijk en dat wil D66 niet.
1: Nee, nou ja. Dan kunnen ze nog een pootje bekvechten.
0: Ja, precies. En dan de bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koop blijft sterk achter bij de beloftes. Ook dat is in Harderwijk. Ik heb al vaker gevraagd aan die politici. Maar hoe kunnen jullie dan die bouwers verplichten om sociale huurwoningen te doen? Want die bouwen alleen maar om verdienen.
1: Ja.
0: En sociale huurwoning is totaal niet om te verdienen. Dat is puur om mensen betaalbaar te laten wonen.
1: Een dak boven het hoofd te laten krijgen.
0: Ja, dus,
1: ja,
0: maar goed, het blijft dus achter bij de beloftes. Ja, dat is al jaren zo en dat zal ook niet veranderen,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, het zal niet veranderen. Dat blijft wel zo.
0: Even heel wat anders. Jij bent jaren betrokken geweest bij woningbouwstichting Putten.
1: Ja.
0: Die gaan nu fuseren.
1: Ja, met Harderwijk.
0: Ja, ja. Hoe vind je dat?
1: Nou, ik vind dat stom.
0: Stom, hè?
1: Ja.
0: Ja, die schaalvergroting, daar wordt allemaal niet beter van, hoor.
1: Ik vind dat... maar ja, van de andere kant, ik bedoel, er is zoveel veranderd ook bij die woningstichting.
0: Ja.
1: En wat moet ik daarvan zeggen? Het is natuurlijk vroeger waar we iedereen kenden elkaar. Het was, als jij naar de woningstichting ging, dan kenden ze jou als... En dat is... Het was vrij kleinschalig, laat ik het zo zeggen. Yeah. En het was ons kent ons. En als er een probleem was, dan werd het opgelost op een of andere manier. En nu gaan ze samen met Harderwijk. Ik weet niet of het wijs is. Ik vind het stom.
0: Ja, nou, we gaan afwachten of we daar achteraf zeggen. Zien we wel.
1: Ja.
0: We zijn er allemaal op achteruit gegaan. We gaan naar dat rare verzoekje van Erik Ras. Tomatenmark.
1: Ja.
0: Mark.
1: Tomatenmark.
0: Bodo, Markje, bla bla bla.
1: Nou, we zullen even luisteren wat dat is.

0: En dan is hij afgelopen. Dat is volgens mij hetzelfde als die van Ottawa.
1: En dit is ook 1 minuut 15.
0: Ja, nou, die bewaar ik dan ook maar weer om gaatjes te vullen.
1: Ja.
0: En dan gaan we er maar een van jouw lijst tegenaan gooien.
1: Laten we dat eens doen.
0: Time after time, minuut achter minuut, want het was net een liedje van een minuut. En dit is dan 4 minuten.
1: Ja, nou, dat klopt wel aardig dan.
0: Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier vanaf knooppunt Waterberg. En op de A28 Amersfoort-Utrecht vielen voor Utrecht zelf. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: laatste uur van Vandaag is begonnen van de Wereld Wordt Wakker. En, ja, jongen, dan komen ze weer met zo'n zin erachteraan. Dan denk je dat het afgelopen is.
1: Je dacht dat het klaar was en toen kwam er nog één terug.
0: Ja, joh, ja, man. Nou, altijd hetzelfde met die muzikanten.
1: Ach ja, ja.
0: Terug naar de jonge Elvis Presley bij Poppodium Estrado in Harderwijk. Hoe klonk het moment waarop de rock'n'roll werd geboren? De Wanderers brengen op vrijdag 2 oktober, man, dat is nou een heel eind weg,
1: ja, ja,
0: bij Poppodium Estrado een energieke ode aan de jonge Elvis Presley en neem het publiek mee naar Memphis van de jaren 50. Heb jij hem bewust meegemaakt, de opkomst van Elvis?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, hoe werd dat bij jullie beleefd thuis?
1: Vreselijk.
0: Ja, katholiek gezin, hè?
1: Ja, joh, dat kon toch helemaal niet.
0: Dat kon niet met zijn heupbewegingen en zo.
1: Ja,
0: ja, dus, nee, het was schandalig.
1: Ja, nee, dat was... En dan die heupbewegingen en dat... Nou, laat die vent gaan werken en we moesten een eigen kapot schamen en weg daarmee.
0: Ja, maar ik heb verhalen gehoord van mijn ouders en die lusten er ook geen brood van, hoor.
1: Nee, dat was ook zo.
0: Maar goed, in Estrado kunnen we het allemaal herbeleven. Nu kan alles weer. Ja, dat is raar. Ja. Eigenlijk kan er niks meer tegenwoordig.
1: Ja.
0: Maar vergeleken met...
1: Ja. Maar en dan mensen vinden dit grandioos. Hij heeft natuurlijk ook een geweldige carrière gehad.
0: Ja.
1: Zonder meer.
0: Ja, en, sowieso.
1: Ja. En dan, Nou ja, goed, oké. Mijn schoonvader, want toen kwam ik op een zeker ogenblik bij Herman thuis. En die hadden dus een pick-up. En Herman die had een plaatje gekocht van Elvis. Weet je wel? En zijn vader die zei, nou, laat maar eens even horen, weet je wel. En die legde dat op de speler. En die man die werd helemaal gek. Die zette uit met dat ding. En, ze woonde aan de ringvaart in de Haarlemmermeer. En die pakte en ik keilde dat ding over het water. Zeilen kan je er ook mee.
0: De plaat of de hele pick-up?
1: Nee, het plaatje.
0: Het plaatje, oké. Okay. Ja. Ja, nou maar nagaan hoe dat zat. Maar goed, in oktober dus in Estrado.
1: Ja,
0: noteer het alvast in je agenda.
1: Voor mensen die het heel leuk vinden.
0: Ja,
1: en ik denk dat er een heleboel mensen het leuk vinden.
0: Ja, en meer informatie is te vinden op www.estrado.nl. Ja,
1: helemaal leuk.
0: Dan Harderwijkse Lisa Mazier, is 14. En ze is succesvol geweest met haar pony.
1: Nou,
0: ja, de afgelopen weken heeft ze heel veel successen geboekt bij wedstrijden met haar pony. Genaamd Dijkshof Diablo.
1: Ja, wat een naam, hè?
0: Wat een naam van pony, hè?
1: Ja.
0: Het duo werd kringkampioen dressuur in Barneveld en selecteerde zich daarmee voor de Gelderse kampioenschappen. Lisa, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, helemaal leuk.
0: En geef jouw pony ook even een been. Ja, poten, dat mag niet. Hè?
1: Of een klontje.
0: Ja, een klontje, ja, want ponies hebben benen. Paarden hebben benen en geen poten.
1: Ja, en hoofden, hè?
0: Ja, ook dat nog eens een keer. Ja. En dan de Groninger, Sietse de Vries, die gaat ook op het Bedorgel in de Grote Kerk in Harderwijk spelen. En dat doet hij op 23 juli, volgende week dus.
1: Ja.
0: Een bijzonder improvisatieconcert op het 200-jarige oude orgel. Dus daar moet je bij wezen. Vanavond dus, morgenavond de Katermijn. Volgende week Sietse de Vries. Ach, wat willen we nog meer?
1: Ja, als je daarvan houdt.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Precies. Goed, gaan wij naar... eens even kijken. Die hebben we gehad. We pakken er weer een van jouw lijst.

0: van de team van Therese. En daar hebben we er nog één van over.
1: Ja, nog eentje. Ja,
0: ja en, maar we hebben nog meer nieuwtjes dan dat we plaatjes hebben. Dus we pakken er eerst nog even wat nieuwtjes bij.
1: Ja.
0: Zoals daar is bijvoorbeeld, meer mensen ervaren respectloos gedrag. Ook rond putten wordt de toon harder. Steeds meer mensen krijgen te maken met respectloos gedrag op straat, in het openbaar vervoer of in winkels. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Ook op de Veluwe Westen, regio van Putten, Ermelo en Harderwijk, is op meerdere punten een stijging te zien. Vooral op straat en in winkels. Nou.
1: Ja, dat is niet zo mooi.
0: Nee, dat is helemaal niet mooi.
1: Nee.
0: Maar ja, het is niets menselijks is ons vreemd, hè?
1: Ja, het is, je wordt ermee besmet, hè?
0: Kijk, mensen doen tegenwoordig nog wel sociaal wenselijk gedrag, zolang ze hun zin maar krijgen.
1: Ja, dat is het ook.
0: Dan,
1: ja.
0: Dan slijmen ze met iedereen heen. Nee, oh, de ene belofte naar de andere. Maar zo gauw het niet in een straatje past, och.
1: Dan krijg je wat over je heen.
0: Ja, nou, dan zie je dus de ware aard van de mensen naar boven komen.
1: Ja, en dat
0: komen.
1: Is ook zo. Ja.
0: Ja, en dan denk ik ook wel eens van, nou, is mooi. Want dan weten we ook meteen wat we eraan hebben.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Een lijst van vrienden wordt snel dunner, hè?
1: Ja, hè? Dat merk je dan wel.
0: Ja, ik had in mijn telefoon in het verleden nog wel eens het probleem dat ik een extra kaart bij moest hebben. Omdat ik ze anders niet kwijt kon.
1: Oh ja.
0: Qua geheugen. Maar, als je dan een paar keer de inborst hebt mogen kennen, dan nu kan ik er met een halve kaart af. Dus wat dat betreft is dat wel heel makkelijk.
1: Nou ja, oké.
0: Dat. Dan is dat mooi dat onderzocht is, maar ook niet echt. En daar hebben we je grote vriend.
1: Mijn grote vriend, Karim.
0: Ja, de AKZ, de Puttense taal, held extra in het zonnetje.
1: Een mooie grote taart heeft hij gekregen.
0: En daar hebben wij weer niks van gezien.
1: Maar Karim, hoe kan je dat nou doen? Ja. Ons niks geven.
0: Ja.
1: Ik kom hem meerdaags wel weer tegen.
0: Ja, zeg maar, heel Nederland een mooie sier maken en dan krijgen wij nog niet eens een stuk taart.
1: En laatst zei hij tegen me, ik kom binnenkort bij jou, toen was dit nog niet aan de gang. Ja. Hij zegt, Therese, ik kom bij jou eerdaags koffie drinken. Ik zeg, dat is best joh. Hij zegt, en dan breng ik mooie bloemen voor je mee.
0: Ja.
1: Nou, ik moet hem nog zien hoor.
0: Ja, en taart. Bloemen heb je niks aan toch?
1: Nee, ik wil het taart hebben.
0: Ja, gewoon taart.
1: Maar ik zou zelf zo zijn dat als die komt en die had geen taart, dat ik zou zorgen dat ik taart had.
0: Nou,
1: nou.
0: Kijk eens aan.
1: Nee, dus, nou, Karim, je moet maar zien wat je doet.
0: Ja. En dan DWS gaat 5 oefenwedstrijden spelen en ze beginnen zaterdag tegen Scherpenzeel om 3 uur. Het is een thuisduel bij DWS, dus ik ga hem 3 uur gaan kijken. De confrontatie in het afgelopen seizoen tussen beide ploegen was 0-0 gelijkspel en een eenvoudige 3-0 overwinning voor DWS in Scherpenzeel.
1: Is dat voetbal het seizoen alweer begonnen dan?
0: Nou, het zijn oefenwedstrijden. Het zal nog een week of 2-3 zijn
1: Want ik denk, iedereen gaat met vakantie.
0: Ja, ook
1: maar
0: dat.
1: Maar dat is dan als je moet voetballen niet.
0: Nee.

0: Ja. En dan wil Erik Ras weten welk nummer dat was aan de ringvaart. Want dan gaat hij het plaatje nog even uit de ringvaart halen.
1: Ja, maar het was nummer 12.
0: Nummer 12, ja. Hè, Erik. Dus dan kan jij ook weer verder met je leven. Eens even kijken, dan gaan wij weer de regio in. Team Hans en Grietje wint het horecatoernooi bij Volley Festival. Ze hebben daar op het weitje de hele week volleybalwedstrijden.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja. Tot en met zaterdag. Ja. En dat hebben ze een strand gemaakt midden in het dorp.
1: Nou,
0: en
1: leuk.
0: Maandagavond begon dus voor alle horeca. Mm. Konden teams meedoen. Er hadden een heleboel teams meegedaan. Maar het team Hans en Grietje heeft dus gewonnen.
1: Nou, en nog maar gefeliciteerd.
0: Ja, precies. En dan niet het hele huisje in één keer opeten.
1: Nee. Kleine stukjes.
0: Ja, kleine stukjes. Ja. Goed kouwen. En dan is er een tijdelijk hondenverbod op een deel van de Ermeloze Heide. En dat heeft alles te maken met de opleiding van de twee nieuwe beschermingshonden van de kudde. Die moeten dus...
1: Die moeten leren die kudde schapen bij elkaar te houden.
0: Te beschermen tegen wolven. Dus vandaar dat er geen andere honden op het terrein mogen komen.
1: Oké.
0: Want dan, misschien dat ze dadelijk honden voor wolven aan gaan zien. Dan worden alle honden opgefroten. Terwijl de wolven dus... tenminste, zoiets stel ik mij daaraan bevoor.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Maar het kan ook best zijn dat het een heel ander verhaal is.
1: Ja, ook wel.
0: Maar het is in ieder geval... ze worden opgeleid om de kuddes te beschermen tegen wolven.
1: Oh jee.
0: En die honden schijnen daar heel geschikt voor te zijn.
1: Nou, helemaal fijn.
0: Dus,
1: dan moeten andere honden moeten even wegblijven.
0: Moeten voorlopig even uit de buurt blijven.
1: Ja. Nou ja, oké.
0: Ja.
1: Het is maar dat je het weet, hè?
0: En als we dan toch over wolven uit de buurt blijven hebben... er is ook camera toezicht op het Molenplein bij de Zomerbraderieën. Elke keer op dinsdagavond is er op het Molenplein.
1: Ja, het voorlopig nog een aantal. Hè?
0: Ja, nu nog zes.
1: Zes, ja.
0: Volgens mij zijn ze gisteren begonnen.
1: Oh, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, en dan nog zes volgens mij.
1: Ja.
0: Maar er is dus cameratoezicht, heeft de burgemeester besloten. Want er gebeurden toch dingen die niet door de beugel konden.
1: Ja, maar dat, begrijp je dat nou? Ik bedoel, die braderieën die zijn al een aantal jaren.
0: Ja.
1: En heel veel mensen, want ik ben er ook wel een paar keer geweest... ontzettend druk, maar leuk, gezellig, terrassen helemaal vol. En dan zijn er weer rottigheidjes.
0: Ja, maar dat komt omdat ze dus het Molenplein... hebben ze gezegd van na de braderie, om 9 uur is de braderie afgelopen...
1: Ja.
0: Is daar een popconcert.
1: Ja.
0: Dus dan gaan ze daar naartoe. Dus dan, het probleem zit hem niet op de braderie, maar dat zit hem dus op het Molenplein.
1: Op het Molenplein zelf.
0: En daar ontstaan dan toestanden, omdat ze na 9 uur daar nog een poosje doorgaan met popmuziek en dat soort dingen.
1: Nou,
0: en daar komen al die jeugd elkaar weer tegen natuurlijk. Hè.
1: Ja, en dan wordt het gezellig.
0: Dan wordt het,
1: niet echt.
0: Heel erg gezellig. Mensen onder elkaar.
1: Ja,
0: maar ik heb er geen problemen mee hoor. En beelden meteen vrijgeven. Dat gedoe
1: over
0: dat privacy.
1: Ja, dat vind ik ook. Zonder meer.
0: Afgelopen zijn met dat privacy. Hoppa.
1: Ja, hups, okay.
0: Plak aan die handel. We gaan naar jouw laatste nummer, Trace.
1: Ja, laten we dat eens doen.
0: En dat is een Nederlands band.
1: Cardinor heet het.
0: Ja.
1: Ik dacht Cardinor, dat is toch een Franse station?
0: Ja, het is een Franse station bij Parijs. Ja, maar het is een Nederlands band.
1: Oké. Okay.

0: Boogie All Night Long van Gardunor, Nederlandse band. En van de 10 van Trace, en daarmee hebben we die 10 allemaal gehad.
1: Ja, dat was de laatste.
0: Ja.
1: Ja. En dan volgende week moet ik maar weer een nieuwe verzinnen.
0: Ja, dan moet je nog even peinzen.
1: Daar moet ik even over peinzen, ja.
0: Eens even kijken. Huisartsen in Ermelo ontvangen huidalertpakket voor vroege herkenning van huidkanker. Hmm. Huisartsen in Ermelo, ja. Een landelijke campagne is het huidalert. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het regelmatig controleren van de huid op verdachte plekjes.
1: Ja, ja. Dat kan.
0: Ja. Ja, precies. Kijk, en je moet natuurlijk... Ik kreeg op een gegeven moment op mijn armen hier en daar ook plekjes.
1: Ja.
0: En ik denk, waar komen die nou vandaan? Maak je er een fotootje van, gooi je dat even door. Dan is het al vrij snel... Het zou huidkanker kunnen zijn. Nou, dan na een week denk je van, nou ziet het er anders uit. Maar er stonden er ook nog een hoop andere opties bij.
1: Oh.
0: Na een week het zou huidkanker kunnen zijn. En toen waren er nog maar 2 andere opties. Ik denk, nou, dan wordt die mooi. Ik zit niet in de zon, ik doe niet dit, ik doe niet dat. Toen kreeg ik dan een andere arm begon het ook.
1: Het zijn dus, van die oude dagplekjes, man.
0: Nou, precies. Op een gegeven moment bleef dat alleen nog maar over.
1: Ja,
0: ouderdomsplekken, alleen nog maar over.
1: Ouderdomsplekken. Leverplekjes noemen ze het ook.
0: Ja, nou, ja. Kan, na, na, na, na, na,

0: allemaal van dat materiaal in de bloedomloop.
1: Ja.
0: En dat bleek huidkanker te zijn. Nou, dat was in no time in de hersenen en in de lever en overal.
1: Dus, zo.
0: Ja. Dan gaat het snel hoor.
1: Jazeker. Nee, je moet voorzichtig zijn.
0: Precies.
1: Wordt goed voor gewaarschuwd. Ja.
0: Nou, en dan bewogen week van Uiterste van Amazone, Aniek van Duls, voor het welzijn en de rust van Joyce, heb ik mezelf teruggetrokken. Ja, waar de ene succes heeft met de pony.
1: Ja, wou ik net zeggen. De ene die wint prijzen en de andere die...
0: Die in belang van het paard terecht
1: zit. Nou ja, dat is goed dat ze daar rekening mee houdt.
0: Ja. En dan de klokbeker bouwt aan de toekomst. Aan de rand van de Groevenbeekse Heide in de groene omgeving vind je de peuteropvang CKO kleurrijk locatie Klokbeker. In de basisschool is een gezellige ruimte ingericht als peuterspeelzaal. En er is een lokaal voor buitenschoolse opvang. Dat is in mijn tijd niet.
1: Nee, het bestond helemaal niet, joh.
0: Nee, joh.
1: Ik bedoel, moeders die was thuis en die pasten op de kinderen. Ja, het is niet anders.
0: Ja, op een peuterschool werd je hooguit geleerd hoe je in dingen moest peuteren en zo. Maar verder was dat er niet, hoor.
1: Ja, die is leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Goed.

0: Zo, en wat heb je vanmiddag op de planning staan, Trace?
1: Moet ik even nadenken, wat heb ik op de planning staan? Nou, niet zo gek. Want ik moet nog strijken.
0: Strijken?
1: Strijken moet ik, ja. Want er ligt een heleboel strijkgoed. En ik heb mijn kunstwerk, mijn vlinderkleed heb ik klaar.
0: Oh ja, is die af?
1: Ja, hij is helemaal af. Dus ik moet die moet ik ook even strijken.
0: Ja.
1: Dus ja, dat soort dingen.
0: Oké. Okay.
1: En dan in de loop van de middag ga ik zo zachtjes aan naar mijn kleinzoon. Want ja, Daar moet ik vanavond weer gaan eten natuurlijk.
0: En weer geen enkel idee natuurlijk waar het gaat
1: worden. Nee, dat is weer

0: Een verrassing.
1: Maar nee. Het strijken, is dat vanuit jouw opvoeding ook van dat moet gebeuren, alles moet gestreken worden?
0: Nou, nee, niet per se. Vroeger was ik wel zo'n idioot, hoor. Dus, ja. Ik bedoel, had mijn dochtertje, die had van die witte sokjes en er zat zo'n kantje aan. En dan ging ik dat kantjes helemaal uitstaan te strijken, weet je wel.
1: Zo.
0: Ja, nou, ik was knettergek, joh. Ja. Maar nee, ik doe nou, dat het netjes in de kast ligt, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dat ziet niemand. Meestal wordt er gestreken omdat anderen niet moeten denken dat het thuis een puinhoop is. Mijn moeder was altijd bezorgd.
0: Dat interesseert me dan ook heel weinig wat een ander ervan vindt.
1: Mijn moeder was alleen maar bezig met wat anderen van vonden. Elke dag een schone onderbroek aan, want als een bruine streep in je onderbroek stond, terwijl je gevonden werd.
0: En mijn moeder ook, weet je, verbeeld je dat je een ongeluk krijgt
1: nou,
0: en dat
1: precies.
0: je naar het ziekenhuis moet en dat je dan geen schoon ondergoed aan hebt.
1: Precies.
0: Ja, dat soort dingen. Ja, ja.
1: En op het moment dat je rondliep in niet gestreken kleding, oh, die moeder van jou was zeker een hele lui loeder.
0: Ja.
1: Weet je wel? Dus die was alleen maar bezig om sociaal wenselijk gedrag te vertonen.
0: Ja.
1: Ach, mens heeft zichzelf zo moeilijk gemaakt.
0: Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik ben wat dat betreft heel anders in de loop der tijd ook geworden.
1: Nee.
0: Van dat ik dacht van wie interesseert het wat? Of mijn theedoek en handdoeken in de kast slopen. Ik wil het dat het ik vouw ze op en dan haal ik de bout er even overheen. Dan lijkt het of het allemaal gestreken is. Maar ik vind het wel in orde.
1: Kijk, nou mooi. Ik bouw er even overheen.
0: Ja,
1: dat is in de groep weer even anders weer.
0: Ja, bouten.
1: Ja, even flink eroverheen bouten. Ja. Zo gelijk gedaan met strijken.
0: Ja, je kan hier alles meemaken.
1: Ja, precies.
0: Nee, maar dat... kijk, je moet ook... Je leeft maar één keer, hè?
1: Ja, precies.
0: En dat ben ik me zeer bewust. Dus ik maak het me zo makkelijk mogelijk. En als een ander vindt dat het anders moet, nou, dan doen ze het maar. Kom maar hoor.
1: En zo is dat.

0: Eentje aan met Heat of the Moment. En dat is een mooie opname waarin je hoort dat ze halverwege de track hebben besloten om het laatste stukje nog even overnieuw te doen. Mm-hmm. En dan hoor je het verlengen, versnellen. Dus het, het gaat niet dan dat het in hetzelfde ritme doorgaat, maar dat versnelt. En dat, ja. Ja, dat kan niet in de muziek, hè?
1: Ja.
0: Dat is dodelijk als je ritmisch niet verantwoord bent. Nee. Maar ja, dat...
1: Maar ja, ze hebben het geprobeerd.
0: Ja, ze hebben het geprobeerd. En op een of andere manier hebben ze gedacht, ja, laat maar. Kom er wel mee weg. Of zo.
1: Of zo. Of zo. Zoiets, ja. Ja.
0: Ik heb nog een paar leuke, rare plaatjes.
1: Ja, heb je wat?
0: Ja, maar even luisteren.

0: Ja, Anne en dat was Jan Rot samen met Anne. Ja, ik weet niet meer eens meer welke Anne het was. Maar ja, Jan Rot is al niet meer onder ons.
1: Nee, is al een hele poos.
0: Hele poos Kasjewijle.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar je had een paar van die dingen gemaakt. Dus ik knalde gewoon nog in één, joh. Kan schelen.

ofwel je blijft erbij en dan krijg jij soms meer dan je ziet.

0: Is. Zo, en dat was hem.
1: Dat was hem nog een keer.
0: Nog een keertje en ja. Dan gaan wij afscheid nemen nu.
1: Ja, wij gaan afscheid nemen. Het was weer een gezellige uitzending, vond ik zelf. En leuke reacties gekregen en al dat soort dingen meer. En ja, volgende keer dan gaan we het weer doen. Heb het goed, hou het goed, dag.
0: Ja, en doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. Trace hoor je zaterdag om 10:00.
1: Ja.
0: En ik ben er morgen vroeg om 7:00 weer.
1: Daarom. En dan. Een verschil moet er wezen, hè? Jij om 7:00, ik om 10:00.
0: Ja, ja, precies. Ja. Luxe paarden en werkpaarden, iedereen kent het verhaal.
1: Ja, dat dus, is helemaal zo.
0: Nou, dus dan zou ik zeggen, tot de volgende keer maar weer.
1: Ja.
0: Toedeledokie.

0: ZFM. Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip. Maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De droogte van deze zomer is duidelijk voelbaar op de Veluwe. Waar de Rijn bij Lobith historisch laag staat voor de tijd van het jaar, blijft het waterpeil van de Veluwe Randmeren zelf stabiel. Desondanks ondervindt de regio wel degelijk gevolgen, vooral in de beken en het grondwater. Het Wolderwijd, het Veluwemeer, het Drontemeer en het Nuldernauw vormen samen de Veluwe Randmeren. Dit water heeft een vastgezet peil dat via sluizen wordt beheerd. Daardoor zakken de randmeren niet mee met de dalende rivierafvoer in tegenstelling tot de Rijn bij Lobith. Anders ligt het bij de beken die de Veluwe ontwateren. En meer over het onderwerp is te vinden op veluwefm.nl, in de Veluwefm-app en op de Veluwefm-Facebookpagina. De Ermeloze Daisy Vliegendhart is gestopt als fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. Ze draagt het fractievoorzitterschap over aan Dieder Balduc vanwege haar nieuwe functie als gemeentesecretaris van de gemeente Bunschoten-Spakenburg. De afgelopen periode gaf Vliegendhart leiding aan de CDA-fractie in de Provinciale Staten. Volgens het CDA is de wisseling onderdeel van de voorbereiding op de Provinciale Statenverkiezingen van maart komend jaar. Balduc, die fractievoorzitter was, neemt naast het fractievoorzitterschap ook de rol van kandidaat-lijsttrekker op zich. Vliegendhart blijft wel lid van de CDA-fractie in Provinciale Staten. En tot slot, de gemeente Putten wijst inwoners met een laag inkomen op de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor onder meer schoolspullen, sport- en muzieklessen voor kinderen. Via de online tool Bereken je recht kunnen inwoners binnen enkele minuten anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De regeling is niet alleen bedoeld voor inwoners met een uitkering, maar ook voor mensen in loondienst of zelfstandige ondernemers met een laag inkomen. Met het nieuwe schooljaar in aantocht wil de gemeente extra aandacht vragen voor het zogenoemde kindpakket. Dat kan bijdragen aan kosten voor onderwijs en vrije tijdsbesteding. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM. Je wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij aflevering 333 van het programma Afslag 1-1, oftewel Afslag 11. Het is woensdag 15 juli 2026. Met Afslag 11 begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René de Tukkerstip. Maar natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En die thema's van deze week zijn onder andere de Vierdaagse, aflevering 333 en valsspelen naar aanleiding van Trump en Infantino. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Zoals Dirty Old Man, 3 Degrees, denk ik ook 70s. Dit is Afslag 11 Middle of the Week Radio. Rechts van mij, achter de schuifjes, zoals elke twee weken, Alberto Portiga. Albert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kun je het nog een beetje koel houden, jongen?
1: Nou, het is een stukje warmer als van het weekend weer, hè?
0: Jawel, gaat langzaam. Komt er weer een graadje bij. En nu zitten we wel een beetje op de top, volgens mij. En dan gaan we weer een beetje naar beneden, toch? Komend weekend gaan we volgens mij weer naar wat normalere temperaturen.
1: Normaal, het nieuwe normaal.
0: Het nieuwe normaal is een beetje dit, hè? Is 30 plus. Ja. Maar volgens mij wordt het van het weekend gewoon een graadje. 3, 24, nou is dat prima.
1: Hey. Ja, want jullie moeten natuurlijk ook weer beginnen, hè?
0: Ik moet speakeren aankomende zaterdag. Ja, zeker. Dus het gaat weer beginnen, mensen.
1: Moet er gesmeerd worden, die keel.
0: Nou, dat mag je wel zeggen, jongen. Dus, zijn ik erin vast. Hé, hey, ik moet even niezen, dus als jij even de tweede plaat instart, dan kijk ik even tegen het licht.
1: Twee van twee voor René in, die luistert vanaf Apeland, heb ik mij laten vertellen.
0: Hartjoe, jazeker. Hij heeft wel mooi weer erbij, hè? Dat niezen is geweest. Ja, zeker. Hij op de eilanden. Hé, Kenny, hou eens even op, jongen.
1: Kenny. Kenny.
2: On a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Zo, er was nog even een kleine...
1: Had jij nog steeds een...
0: Nee, het niche is wel over. Dus
1: heb
0: dat
1: jij
0: goed,
1: de champagne trouwens al open gedrukt?
0: Champagne?
1: En de bitterballen zou René regelen, me laten vertellen.
0: Ja, nee, ik heb nog helemaal... eigenlijk alleen alle koffie heb ik...
1: 333 mensen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een enorme mijlpaal al.
1: Degene die dat toch allemaal heeft geluisterd, is Jan van 't Hul. Ja. Die zie ik geregeld hier door de stad, maar die is zo gefocust, hè?
0: Ja, die ziet je niet.
1: Nee. Die is gewoon helemaal...
0: Ja, maar moet ook. Hij moet wegletten en op het verkeer.
1: Maar, ik zwaai, toeteren, bellen.
0: Geen reactie.
1: Ja, 100% gefocust op wat hij aan doen is.
0: Heel goed, Jan. Hou dat vol.
1: Ja.
0: Dat is, dat is niet verkeerd.
1: Nee.
0: Dan hou je het ook het langste vol natuurlijk.
1: Zo is het.
0: Dus, 3-3-3. Ja, degene die de meeste uitzendingen gehoord hebben, dat zijn jij en ik, denk ik.
1: Gemaakt hebben wel.
0: En dan luister je automatisch ook mee, denk ik.
1: Oh!
0: Toch?
1: Ja, maar soms...
0: Er gaat ook veel langs ons heen. Dat is ook wel weer zo.
1: Ik vond
0: zo.
1: Die ene die achterstevoren was, die was
0: legendarisch. Bas, een verzoekje. Als het nog een keer kan, half uurtje. Heel graag, hoor.
1: Doe dat dan met het uurtje na.
0: Nee. Oh. Ben je helemaal gek.
1: Nee?
0: Nee, moet eerst eens even gaan oefenen op achteruit wat nederjump precies is. Maar daar komen we zo op terug. Zullen we een dagje verjaardagen doen?
1: Doe maar even een dagje, ja.
0: Het is vandaag 15 juli. En dan staan op de verjaardagskalender Vivianne Miedema, 30 lentes jong. Brian Austin Green.
1: Beverly Hills, 60599275.
0: Zeker wel. 53 gaat hij vandaag aantikken. Rob Geus, die wordt 55. Hans Cornelissen wordt 70. Matt Herbe, 74. Linda Ronstedt, over timing gesproken. Ja. 80 vandaag. Het is de geboortedag van Rembrandt van Rijn. Die overleed al een tijdje geleden, namelijk in 1669. En op 15 juli 1783 gaat de eerste stoomboot, de Piroscava, zijn eerste tocht maken op de Saône in Lyon.
1: Wat een nieuws, jongen, dat je dat wist nog, Harry.
0: Dat is paraatkennis. Okay. In 1869 op deze dag is Hippolyte Mégamourier degene die octrooi verkrijgt op margarine.
1: Oh, die krijgt dus nog steeds een paar cent op iedere stukje margarine.
0: Royalties.
1: Royalties, hoor ik.
0: In 1996 komt de C-130 Hercules van de Belgische luchtmacht niet helemaal goed naar beneden in Eindhoven op 15 juli. En dat is als gevolg dat er 34 mensen het leven laten. In 2011 brandt een deel van de zendstation Smilde, af. Dat ding stort ook in, hè.
1: Smulde heet dat toch?
0: Smulde toen, inderdaad, heel goed. Maar daar vallen geen slachtoffers bij. Oh. Ook op 15 juli en 15 juli 2016 is er een mislukte staatsgreep in Turkije. Daar komen 265 mensen bij om. Frankrijk wint in 2018 het WK door in de finale met 4-2 van Kroatië te winnen. En in 2021 wordt misdaadjournalist Peter R. de Vries, die 9 dagen geleden werd neergeschoten, die overleed. Dus... Dat is alweer 5 jaar geleden. De police!

0: blijft echt ethisch dit, hè?
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, bij deze tekst, die was natuurlijk voor het weekend al uitgezocht. Maar ik zag in onze appgroep een dame voorbij komen die glimlachte bijna net zo mooi als de jongen die ernaast stond.
0: Ja, die had rode koontjes ook zelfs. Ja, hè? Maar nee, die glimde ook als een spiegel. En
1: we hebben nog niet gehoord hoe het nu ging of toen het motorpak uitging, zeg maar. Hè?
0: Nee.
1: Want die kon natuurlijk niet zonder motorpak op de scooter. Hè?
0: Nee, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Nee, dat klopt. Nou, dit is geen codetaal, mensen, hoor. Nee. Dit is gewoon inside information.
1: Ja.
0: Maar ik hoop dat de verkering nog aan is in ieder geval.
1: Zeker.
0: Zal er wel?
1: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja. Zometeen komt hij denk ik voorbij op de brommer. Dan weet u ook waar over wie het gaat.
1: Ja.
0: Morgen nog maar een dagje doen dan, hè?
1: Ja.
0: Donderdag 16 juli, Marta de Pelissijn, die ken jij natuurlijk niet, die wordt 30 morgen.
1: Marta van
0: Marta van Co van Laar.
1: Ja.
0: Nee, dit is het niet. Nee,
1: van Marta de kapotjes in de goot. Oh nee, sorry. Die zijn dit een lijstje mensen.
0: Goedemorgen. Ja. Marta de Pelissijn, ik denk dat het de Pelissijn is, maar die is van K3 namelijk.
1: Ah.
0: En zij is 30 jaar morgen. Kijk, daar heb je hem, op de Bromert.
1: Ja.
0: Matthias Scholten, die wordt 58. Stuart Copeland, de drummer van The Bullies, die wordt 74 morgen. Het is de geboortedag van Hans Wiegel, die overleed vorig jaar. In 1935 wordt er op 16 juli voor de eerste keer gebruik gemaakt van parkeermeters in de Verenigde Staten. Het is in 1965 dat de Mont Blanc-tunnel op 16 juli geopend wordt. En dat is de tunnel tussen Frankrijk en Italië. De Apollo 11 met aantal bemanningsleden, waaronder die Neil Armstrong, die vertrekt op 16 juli 1969 naar de Maan. Nou, en in 2019 wordt Ursula von der Leyen de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. En in 2023 wint Carlos Alcaraz. Op 16 juli. Wimbledon.
1: Nou, fantastisch.
0: En nu was Sinner weer, net als vorig jaar. Hè? Dus het wordt tijd dat hij weer terugkomt. Deze man komt helaas niet meer terug. Maar wel een geweldige legacy achtergelaten.
1: Ja. Ik zie blauw. Meer blauw op straat.

0: Ja, dit was een echte ouderwetse Tucker tip.
1: Heb ik dan de lijst gekregen
0: die
1: niet ingevuld was?
0: Nee, die heb je niet ingevuld. Die heb je niet gekregen.
1: Oh.
0: Nee.
1: Ik denk, hoe kan dat?
0: Dat jij dat weet? Ja, dat weet ik toevallig, omdat ik hem wel had ingevuld, maar ik heb jou de verkeerde lijst gemeld.
1: Ah, want dus. De printer was stuk, hè?
0: De printer die deed het even niet meer, maar inmiddels heb ik weer gewoon toners kunnen kopen.
1: Oké. Okay.
0: Dus die doet het weer.
1: Nee, maar tukkenstip met deze, bij deze bedoel ik, sorry.
0: De tukkenstip inderdaad, ja. Pokerface. Nou, dat is een vals spelen natuurlijk. En daarvoor hadden we de Sheen met blauw. Ja, blauw is de lucht ook af en toe boven je, dus dat is wel lekker. We moeten heel even, Albert, even kijken, hè, want we hadden ook wel wat praatstukjes volgens mij.
1: Oeh, praatje, plaatje.
0: Praatje, plaatje. Even kijken hoor.
1: Edwardse meisje heb ik hier als eerste dag.
0: Nee, maar het gaat even over vakantieperiode. Dat doen we zo meteen.
1: Oh, de vakantieperiode, mensen.
0: De vakantieperiode. Want jij gaat ook op vakantie, hè, binnenkort. Maar jij gaat naar Italië, toch of niet?
1: Nee,
0: Frankrijk.
1: Frankrijk.
0: Ja. Als je naar Frankrijk gaat, dan kom je door België over het algemeen, hè?
1: Ja.
0: Tenzij je via Duitsland rijdt natuurlijk, dan
1: dat
0: kan je
1: wel
0: er omheen.
1: In dit geval voor mij, waar ik heen ga in Frankrijk, wel een beetje om dan.
0: Ja, dus dat moet je niet doen.
1: Nee.
0: Maar als je dat volgend jaar doet, dan moet je gewoon tol betalen. Hè? Dan moet je een vignet kopen.
1: Maar is dan ook de kwaliteit van het wegdek ook
0: dat denk ik dat een beetje lastig wordt. Dat geld zullen ze daar waarschijnlijk, tenminste dat zal de intentie zijn, daarvoor gebruiken. Maar voordat de hele infrastructuur in België een beetje op poten staat. Nou, dan zitten wij wel in het bejaardentehuis.
1: Maar zou
0: hoor.
1: Het dan ook niet zo zijn dat die infrastructuur met betreft het incasseren, dat ze dat ook nog niet zo snel op de poot hebben? Dat ze dat nu al willen.
0: Maar zo'n vignet is natuurlijk zo gedrukt.
1: Je moet
0: het handhaven.
1: Dat
0: hoeft natuurlijk niet. Nee, dat is in Zwitserland natuurlijk ook niet. Als je aanhoudt, je hebt geen vignet, dan ben je de peanut.
1: Ja.
0: En zo zal het in België denk ik ook gaan.
1: Amai, ik zit in een gat in de weg.
0: We moeten gewoon plakken. Ja, maar amai.
1: Plakt u dat even uit de stikken dicht?
0: Ja, precies. Plakken, hè?
1: Ja.
0: Dus, nee, maar dat volgend jaar. Maar daar kan je nu kan je gewoon een beetje gas geven en dan ben je er doorheen. Maar die A6, daar ga je niet over, denk ik, of wel? Dat is niet de route Soleil die je gaat rijden.
1: Nee.
0: Want die is, tenminste, die was dicht in ieder geval onder Parijs vanwege die brandjes.
1: Ik rij, als dat even kan, altijd eromheen.
0: Ja, maar dan ga je, zeg maar, vanaf boven gezien ga je rechts langs Parijs heen, zeg maar.
1: Links.
0: Links.
1: Nee. Ja, over Rouen door Normandië ga ik meestal.
0: Dat is rechts, vanaf boven gezien, zei ik.
1: Vanaf boven gezien.
0: Ja, maar je rijdt dus aan de westkant van Parijs.
1: Ja, met de neus naar Spanje rijd ik aan de rechterkant langs heen. Ja. Dat klopt helemaal.
0: Nou, dan zou ik zeggen, laten we eens even naar de muziek gaan luisteren.
1: Zo is het, mensen. Van het weekend was hij hier in de Nederlanden.
0: De grote Anton van Duinen, mensen.
1: De zelfbenoemde allerbeste spelers van DVS.
0: A1, hè?
1: A1.
0: Ja. Hoe ouder, hoe beter, hè?
1: En gekker.
0: En zeker weten.

0: wat is het? Een jaar of 52, zoiets?
1: Ja, zeker. Wel. En zeker ook al 333
0: afleveringen. Ja.
1: Kunnen de luisteraars dat er iets van meekrijgen.
0: Nou,
1: en we
0: is
1: moeten
0: maar goed dat ze van voor die tijd er helemaal niks van meegekregen hebben.
1: Nee. Want ik had over Praatje Platen. Begrepen dat vorige week op de radio was dat. Dat er een mevrouw die belde en die wou een beetje anoniem blijven.
0: Ja.
1: En die zei van, wij mogen op het werk tegenwoordig ook geen bijnamen meer geven aan onze collega's.
0: Waarom niet?
1: Ja, dat was ook weer zo'n foute beperking.
0: Oh, echt
1: dat
0: waar?
1: Het niet meer mocht. Nou, ik denk als ik geen bijnamen aan mensen meer kan geven.
0: Nee, dat kan niet, hè. Dat kan
1: waar
0: niet.
1: Zou Geitenbeek dan zijn, hè?
0: Nou.
1: Wie kent dan Tosta?
0: Ja, niemand.
1: Tobo Trekhaak.
0: Ja.
1: He? Stokkebilly, wie zal het allemaal nog weten dan?
0: Nee,
1: hè?
0: Niemand.
1: Nee,
0: dat klopt. Dat is, maar we gaan de verkeerde kant op, Albert.
1: Nou, dat gaan kan we al natuurlijk een poosje, niet, hè? Maar bijnamen, dat mag dus niet meer, hè?
0: Nee, kijk, als het niet aanstootgevend is, dan moet het toch gewoon kunnen.
1: Het kan soms ook wel een beetje schuren. Maar het heeft toch ook...
0: Rode Roel, dat is geen probleem, denk ik.
1: Nee, Rode Rijn ken ik ook nog.
0: Rode Rijn en Rode Roel.
1: Ja.
0: Scheulendiek.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja, Scheulendiek. Nou, hier om de hoek.
0: Ja, precies.
1: Maar ik bedoel, dat was toch ook gewoon... dat was ook een beetje een reuzennaam, om het zo te zeggen.
0: Tuurlijk. Dat moet je er ook van maken uiteindelijk. Ja. Hè? En dat, dan is het ook allemaal niet zo erg, denk ik. Nee. Maar goed, als het niet meer mag...
1: Dan gaan wij ermee verder.
0: Bijnamen, hè? Nou, we gaan dat eens even uitzoeken hoe dat zit. Want ik denk... AVG technisch mag dat volgens mij wel.
1: Ja, en Shaggy, die zingt er zelfs een liedje Shaggy. Volgens mij over. Ja, Shaggy zingt er zelfs een liedje over.
0: Echt waar? Gaan we dat nu zo meteen doen?
1: Nee, ik zie dat we
0: gaan eerst
1: anders
0: Bobby,
1: doen.
0: Maar zal ik ook anders verjaardag doen?
1: Ja,
0: of
1: doe je even een dochtje verjaardag.
0: Want Mariska, die zit wel een beetje te pogen
1: inderdaad. Ja.
0: Mariska Steenbergen,
1: die
0: wordt aankomende vrijdag 54. Dezelfde leeftijd bereikt, daar komt hij weer, de Staatsmargolder Kampen. Ja, Stam, 54. Marielle Tweebeke, 55. Angela Merkel, 72. Michael, oftewel David Hasselhoff, 74. Het is de geboortedag van T. Lau, die overleed in 2015. Dat is ook alweer 11 jaar geleden. Dirk de Lint, die wordt 76.
1: Die speelde toch vals met mensen, toch? Dat was ook een beetje een...
0: Wie, Dirk?
1: Aan het thema. Ja, die speelde toch...
0: Oh, echt waar?
1: Die ging toch mensen met spoorloos zoeken?
0: Nee. Dirk de Lint, dit is...
1: Oh, dat is de acteur.
0: Dit is de acteur. Ja. Dirk Bolt.
1: Dirk Bolt.
0: Ja, van Dr. Bolt.
1: Ja.
0: Camilla Parker Bowles.
1: Oh, die heeft ook vals gespeeld.
0: 70. Het is de geboortedag van Donald Sutherland. Die overleed in 2024. In Londen wordt in 1968 de première uitgezonden van de tekenfilm van de Beatles. De Yellow Submarine. Dat gebeurde op 17 juli. Op 17 juli 1993. Wordt Ruud Lubbers de tot dan toe langstzittende premier van Nederland. In 2014 is het de dag op 17 juli dat de MH17 uit de lucht geschoten wordt bij Donetsk. En in 2017 gaat Ferry Weertman als eerste over de finish bij de 10 kilometer open water zwemmen in Budapest.
1: Nou,
0: is dit Bobby?
1: Kleine stapjes. Foute jongens.
0: Zo is het.

0: jongen.
1: Shaggy, Shaggy, ja, Shaggy.
0: Lekker, hè? Shaggy Pioen.
1: Ja.
0: Het was het mee. Ja. Shaggy, ja, die zei natuurlijk van, ik deed het niet, maar stiekem was hij natuurlijk wel.
1: Ja,
0: dus die speelde ook wel een beetje vals.
1: Daar was hij niet vies van, denk ik.
0: Daar was hij zeker niet vies van.
1: Nee.
0: Dagje nog maar, hè?
1: Eén dagje inderdaad.
0: Eén dagje, en dat is de zaterdag.
1: Ja.
0: Zaterdag is het 18 juli. En dan verjaart Michiel Huisman, dat is de acteur. En die wordt 45, net als Esther Vergeer. Die wordt dus ook 45. Stijn Vreven, die wordt 53. Vin Diesel, die wordt 59. Cesar Zuiderwijk, die is ook jarig. Maar ik weet niet hoe oud die aankomende zaterdag wordt. Daar kom ik even op terug.
1: Ja.
0: Martin Reeves, die wordt 85. Dus echt tussen de 59 en 85, schat ik Cesar in. Paul Verhoeven, die wordt 88. Dit is de geboortedag van Nelson Mandela. Die overleed in 2013. En in Parijs wordt het Parc des Princes officieel geopend op 18 juli 1897. En in Luik wordt in 91 op 18 juli de Belgische oud-minister André Kols op straat doodgeschoten. In 1995 op 18 juli overlijdt Fabio Casartelli tijdens de Tour omdat hij lelijk ten val komt. Toen nog zonder helm. En dat is daarna een beetje verplicht geworden. Tenminste, min of meer.
1: Ja, bij een bergetappe naar beneden toe.
0: Ja, precies. Als het meer dan 70 per uur gaat, dan is het heel handig om een helm op te hebben.
1: Nou, inderdaad.
0: En in 2006, de eerste dag van de 90ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse, is een ramp eigenlijk. Want was het ook heet. En zo heet zelfs dat er twee mensen gewoon overlijden. En later werd de Vierdaagse ook gestaakt. En 18 juli is ook de internationale dag van het luisteren. En daar hadden we natuurlijk Listen to the Music voor.
1: Nou, niks meer aan toe te voegen, mensen. Het nummer 333. Heel toepasselijk.
0: 333.

0: Ja, de Swedish House Mafia. Ja, Mafia. Greyhound. En daarvoor 333 van Inico. En dan moet ik heel even zeggen, als u straks... we hadden It Wasn't Me van Shaggy. En als u dacht van, joh, wat een rare versie, dat kan. Want Albert die tikte een klein beetje net even tegen het pick-upje aan. Dus misschien dat er een kleine oversprong plaatsvond. Maar, ja. Geen ijsprong, maar gewoon een oversprong.
1: Hey, Albert's een scratcher.
0: Een scratcher. Nou, we gaan eruit met Michael Jackson, denk ik.
1: Zo is het. Ook een smooth criminal.
0: Echt wel, nu zeker. Tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Woensdagmiddag om iets voor 1 rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Ja, uurtje nummer 2 is begonnen van aflevering 333 van het programma Afslag 11. Het is woensdag 15 juli 2026. Met Afslag 11 weer goed naar de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender de 2 van 2 met René de Tukkenstip. Maar natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. De thema's van deze week zijn onder andere de Vierdaagse, aflevering 333 en valspelers zoals Trump en Infantino. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA hebben bewaald, slaan we andere leuke plaatjes ook niet af. Zoals New York, New York, die hoorde u net natuurlijk. Dit is After 11 Middle of the Week Radio, uur nummer 2. Wordt altijd na de opening meteen met een Nederlandstalig liedje door René gekozen gedaan. En dat is deze keer de Vierdaagse stad bij uitstek, namelijk Nimwegen.
1: Ja.
0: En wie is natuurlijk de troubadour van Nijmegen? Dat is natuurlijk Frank Boeien. Maar die had hij niet gekozen.
1: Nee, want die konden we niet verstaan.
0: Ah, oké. Okay, nou, dan hebben
1: we... heeft het over een park of zoiets.
0: Een park?
1: Ja, een parking. Maar dat doe je natuurlijk niet. Dus je gaat wandelen, hè?
0: Nee, zeker niet. Dan moet je blijven lopen, hè? Ja. Nou, en deze man, die loopt langzaam leeg, hè?
1: Arie van Buren.
0: Arie zelf.
1: Dit is de versie van Arie van Buren.
2: Ik woon op de wereld. Ben een Europeaan.
1: Kom Arie, kom er maar in.
2: Ik heb in mijn paspoort.
1: Je was ermee gestopt, toch?
2: Nederland.
0: Ja, Eindje van Buren is erbij gestopt.
2: Kijk je nog beter, zie je Gelderland, maar noem mij alsjeblieft een Nijmegenaar.
1: Tegenwoordig is hij Fries.

0: Hoppakee,
1: ja, die plek gaat, het is waarschijnlijk restaurant van Hekeren, of een Ekeren, op Ameland, die ze daar bezingen, ja, denk ik, of
0: dat,
1: niet?
0: Dat zou zomaar kunnen, ja, want een ontzettend gezellig restaurant,
1: ja,
0: met heel fijn personeel en zeer lage prijzen.
1: Zo is het, daar gaan we dus nooit meer heen.
0: Naartoe, nee, zeker niet. Nee, we nemen er nog wel een, maar zeker niet daar. Ja. Dit waren de drie J's trouwens, samen met Ronen Hess, een leuk plaatje uit 2025. En daarvoor hadden we Ronnie Ruisdaal en daar heb ik even voor gebeld. Want wij dachten van nou, in Nijmegen. En Ronnie woont inderdaad in Nijmegen.
1: Woont. Is hij er ook geboren en getogen?
0: Hij is geboren in Dalen, oftewel bij Coevorde.
1: Oké. Okay.
0: En dat is toch echt gewoon de provincie Drenthe.
1: Ja.
0: Hij spreekt dus met een Amsterdamse tongval. Hij komt uit Drenthe en hij woont in Nijmegen.
1: Internationaal, zoals het zelf op bezong, hè?
0: Zo is het ook. Het is weer een dagje verder op de verjaardagslijst. Dat is 19 juli. En dan staan er een paar mensen op de lijst, hoor. Jesper Kok bijvoorbeeld, die wordt 25.
1: Ja.
0: Maar Dick Poortega, die wordt 65 aankomende zondag.
1: Dan is hij ouder geworden dan zijn vader.
0: Ja,
1: het
0: is nog geen zondag natuurlijk. Maar
1: sowieso al, was er iets eerder nog voor zijn 65. Ja, dat is ongelooflijk, hè, hoe je dat dan in
0: het bijzonder
1: vliegt voorbij de tijd.
0: Ja, je knipt het een keer met je ogen en het is gebeurd.
1: Hij had al met pensioen willen zijn, denk ik. Dat gaat nog even, dat moet nog even.
0: We even een beetje nog dingetjes doen. Dat moet Xander ook, hè. Xander de Bisonnier, die wordt 53 zondag. Brian May, die is wel, de schaap is wel op droge, denk ik, maar die is ook al 79. Anna Enquist, die schrijft nog boekjes, 81. Nelly Kroes, die is 85. In 1908 wordt de Rotterdamse voetbalclub Wilhelmina opgericht op 19 juli.
1: Kennen van Wim T. Schippers, die club.
0: Kennen we beter onder de naam Feyenoord.
1: Ah.
0: In 1971 wordt het hoogste punt van de South Tower van het WTC in New York bereikt. Nou, dit bestaat ook niet meer. In 1981 wint Bernard Hinault voor de derde keer de Ronde van Frankrijk. Dat doet hij op 19 juli. En 19 juli 1999 wordt de 6 miljardste mens geboren. Inmiddels, zijn we ruim 27 jaar later. Hoppakee. 8,3 miljard zitten we ongeveer op. En in 2010 wordt Desi Bouterse verkozen tot president van Suriname. En dat gebeurt ook op 19 juli. Hij had zichzelf wel benoemd inderdaad. Dat klopt. Hebben we niks meer van gehoord de afgelopen periode.
1: Ja, hij is volgens mij niet meer onder ons.
0: Nee, dat klopt. Daarom horen we ook niks meer van.
1: Nee, dus. Maar ik bedoel, hij was een poosje ook weg, hè, toen
0: hij was even
1: hoorde dat hij achter de gevangenis moest. En dan konden ze hem niet meer vinden.
0: Dat wilde hij liever niet.
1: Nee.
0: Dus nu ligt hij onder de grond. Nou, waarvan acte?
1: Ja.
0: De drie zit er weer in, Albert.
1: Ja, en dit is ook een typische begrafenisplaats. Nou. Weliswaar niet voor deze keer.
0: Dat denk ik ook niet, nee.
1: Voor Bert.
0: Bert?
1: Bette Midler?
0: Oh ja, Bette Midler. Oh, ja. En voor Neil.

0: 333 afleveringen al. Don't stop me now.
1: Ga maar door. Ja, ga maar door, jongens.
0: Inderdaad, mensen. Het houdt niet op, ook al zou u het willen.
1: Ja, nee. Ja, dus heeft u gewoon pech. Ik kan de radio uitzetten, maar dat maakt niet uit. De uitzending gaat gewoon door.
0: En dan zag u net die man in die veegauto helemaal swingen.
1: Ja.
0: Een Luxemburger is het eigenlijk. Hè? Dan gaat hij graag op vakantie. Ja, maar die is een van onze vaste luisteraars, mensen. Ja.
1: Over vakantie gesproken. Ja. Even vooruitlopend op de thema's. We hadden natuurlijk de hoe heet dat? Het vignet in België, wat vanaf 2027 ingaat.
0: Ja.
1: Maar er was ook een meneer vorige week. Die zat in een vliegtuig van Ryanair. Van Griekenland terug naar Duitsland. En daar gebeurde iets. Daar was iets van de motor. Was tegen het raam aangeklapt. En dat raam, die werd uit het raam bijna gezogen.
0: Die had een S-saver ticket, had hij.
1: Ja.
0: Die zat er met zijn ass in.
1: Nou, hij zat met zijn schouders vast. Met zijn hoofd buiten het dinges. Buiten het raam.
0: Ja.
1: Maar zijn schouders zaten nog in het vliegtuig. En mensen hebben hem teruggetrokken.
0: Ja.
1: Want anders was hij gewoon, dan was hij weg geweest. Dus... dat is ook wel een dingetje. Het is wel een grote nachtmerrie natuurlijk. Ik denk dat je nooit meer gaat vliegen.
0: En het verlengde daarvan hoorde ik afgelopen maandag in het nieuws...
1: Ja.
0: dat er iemand in slaap was gevallen in een perscontainertje.
1: Ja, dat is ook
0: container.
1: Ja.
0: En die was in de
1: vrachtwagen
0: terechtgekomen. Ja. En dat zie je... Dat is het thema net als in de film, mensen.
1: Net als in de film.
0: Want dat van die vliegtuigen hebben we ook wel eens gezien in de film.
1: Zeker.
0: En het kan dus ook gewoon echt, hè?
1: Ja, dat is niet misschien...
0: Nou, het is wel vervelend, hoor.
1: Het is zeker vervelend.
0: Maar gelukkig was hij breed geschouderd, want anders was hij er zo uitgevlogen.
1: Ja, zeker. Als je gewoon, balkenende hebt of zo.
0: Ja.
1: Ja, die vliegt meteen door het raam heen.
0: Tjoef.
1: Die heeft het meeste brood wel gegeten, zoals jij altijd zegt. Maar goed, het is toch lullig.
0: Nou, want je hebt niet je chute al in de stoel.
1: Nee, dat lijkt mij ook niet.
0: Nee.
1: Wie dat ook niet had, was de zanger van Boney M, hè? Die had ook geen shoot onder zijn stoel en die doet het nu helemaal niet meer. Maar hij had wel een prachtig liedje gemaakt, alleen hij zong het niet zelf.
0: Nee, maar hij danste er wel als een malle op, mensen.
1: Ah, erg wel.
0: Van het weekend zag ik ook de moves. Like
1: de moves
0: van de Rijt de Beek.
1: Kom eens even met Daddy.

0: Ja, Nadder. Met samen met 54 Ultra.
1: Ja.
0: Met Talk to You.
1: Kan ik even met Infantino spreken?
0: Ja, even bellen jongens. Het enige wat het schijnt trouwens. Even... Dat die rode kaart van Amerika. Rode kaart, dat die schorsing. Dat hele tribunaal, dat bestaat uit 17 mensen. En alleen de voorzitter was op de hoogte van het feit dat dit ging gebeuren. Of tenminste, die heeft dat zelf bepaald. Zonder alle overige leden van de commissie in kennis te stellen.
1: Ik denk hier dat hier een kleine transfersom aan gereid is.
0: Ik denk dat inderdaad dat hij nu zijn geld
1: zegt,
0: nog aan
1: ik heb
0: is.
1: Toch wel wat bitcoins voor je. Die doen niet zo lekker, maar die gaan straks wel weer omhoog.
0: Die gaan vanzelf weer een keer omhoog. Hij is belangrijk genoeg wachten.
1: Maak ze zo even over. Stop ze zo in je broekzak.
0: Bitcoin.
1: Ja.
0: Hey, maandag is het 20 juli. En dan staat de tweeling weer op de lijst. Ditty en Jeannette. En de een heet Jansen en de ander heet Kok.
1: Oh, ik dacht die twee jongens...
0: Paul en Maurice.
1: Ja.
0: Nee, die zijn al geweest. Oh, die zijn 4 mei.
1: Ja.
0: Olshay Gulden, die wordt 46.
1: Die begint zich te ontwikkelen als een golddigger, hè?
0: Ja, die heeft inderdaad wat filmpjes waarbij ze haar rijkdom... Ja. Enorm laat zien. En dat is vooral. Nou, ze zal zelf ook wel patiëntjes binnenharken.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, maar degene wie ze nu aan haar geslagen heeft, die kan het niet meer opkrijgen.
1: Het is een zo leuke vent.
0: Hartstikke mooi.
1: Is dit ook
0: we hebben dat vaker gezien, hè? Ook in de omgeving waar wij wonen.
1: Je bedoelt dat een van onze vrienden heel rijk bedeeld is of zo? Zou die in de quote 500 staan?
0: Nou, het zou me niet verbazen.
1: Nee.
0: Maar we kunnen daar geen uitspraak over
1: doen. Nee, dat doen we ook niet.
0: Linda Mertens van Milk Inc. Die wordt 48 aankomende maandag. Vincent Klaassen, oftewel Vincent, die wordt 55. Carlos Santana, die wordt 79. Hanneke Groenteman wordt 87. In 1656 wordt Rembrandt op 20 juli failliet verklaard. Op 20 juli 1920 wordt de voetbalclub Heerenveen, let even op Arie, opgericht. In 1975 wordt de haan het embleem van de Franse gemeenschap in België op 20 juli. En in 1980 op 20 juli, na 5 keer tweede te zijn geworden, wint hij hem eindelijk. Jopie Zoetemelk wint dus de Tour de France. En de film Dunkirk die gaat in première op 20 juli 2017. En die film is niet opgenomen in Dunkirk of in Duinkerken, maar gewoon... Op Urk.
1: En hoort dat de Rembrandts, hè?
0: En de Rembrandts,
1: die hadden wij gewoon.
0: Want Rembrandt, die was failliet, hè?
1: Ja.
0: Nou, en daar hebben ze ervoor, hè?
1: Frank Roets.

0: vijf stap, Harry, dan ben je nog niet echt de Nijmegen oud, om het zo te zeggen.
1: Nee, en ook niet in. Nee. Dus vijf stappen is natuurlijk helemaal niks.
0: Een paar jaar geleden hadden wij de primeur als Ermeloers.
1: Nee.
0: Waar? De eerste uitvaller van die
1: Vierdaagse. Ja, dat klopt. Dat was een Ermeloer.
0: Ja, die wist van tevoren al dat hij met hebt een hele grote mond, heb ik me laten vertellen.
1: En wie was het ook alweer?
0: Dat ben ik even kwijt. Okay. Hij heeft het goed gemaakt met gehaktballen. Die deelde hij daarna uit aan de Ermeloers die meededen.
1: Oké. Ik weet even niet wie je bedoelt.
0: Nee, maar het was een bekende Ermeloer. Ja. Die over het algemeen wel praatjes heeft.
1: Er zijn er wel een paar.
0: Was afgelopen vrijdag ook bij de burgemeester.
1: Waarvoor?
0: Alle deelnemers die dus gaan starten bij de Nijmeegse Vierdaagse. We zijn uitgenodigd bij de burgemeester.
1: Oh, echt waar?
0: Om even een lakpakje thee te drinken en een stroopwafel te eten.
1: Ah, wat gezellig.
0: En hij heeft ze even een hart onder de riem gestoken.
1: En al die stroopwafels passen gewoon tussen de tanden, denk ik, of niet?
0: Hij heeft ze wel in tweeën gebroken, want de gemeente had niet zo heel veel geld. Dus het moest even...
1: God, het geld was op.
0: Het geld was op, mensen.
1: Kan gebeuren ook, hè?
0: Ja.
1: Gehaktballen? Heb ik ook wel zin in, hè? Een gehaktbal.
0: Nou, ik had eigenlijk wel van bovenaf iets...
1: We zitten er nog, dus...
0: Niet vanuit de hemel, hoor, mensen.
1: Nee, dan zou het manna zijn, hè? Kan natuurlijk niet. Nee, die zit hier boven gewoon.
0: Ik denk dat we hem gewoon moeten vergeven dat hij gewoon lekker op Ameland zit te luisteren.
1: Ja, natuurlijk. Daar zit
0: beentjes
1: hij ook.
0: Omhoog. Zijn glaasje erbij, nobel in de vriezer, zodat hij niet al te warm wordt.
1: Over de vriezer gesproken en de koelkast. Ik kijk hier altijd, dat is een tik van mij, maar ik kijk hier altijd in de koelkast. En leg altijd één flesje bier.
0: Iedere week weer één.
1: Nou ja, ik weet niet of het dezelfde is.
0: Doe
1: maar,
0: je de datum even controleren dan?
1: Dat zal ik eens doen. Er staat dus van die koffie staat er in de koelkast. Maar ook ons nobeltje heeft ook heel lang in de vriezer gestaan.
0: Het zou
1: gedaan.
0: Natuurlijk ook kunnen zijn dat het gewoon een alvast is die je overal één drankje hebt staan, zeg maar. Hè? Onderweg naar huis, zeg maar.
1: Ja. Oh ja, dat BVO'tje.
0: Ja, en dan bij de Texaco nog eentje. Chinese muur.
1: Hoppakee. Nou, dan, als je dan in Hulshorst woont, dan ben je wat dronken als je thuis komt.
0: Zo is het, mensen.
1: Dat is niet handig.
0: En de lantaarn.
1: Dus. Hey,
0: De verzand.
1: Oh ja, daar kon je ook lekker uit.
0: Blindehoek. Alles neemt hij mee, mensen.
1: Nou. Hey, het volgende liedje.

0: Ja, Albert.
1: Als je ooit.
0: Ja, zeker. Want Xander en Guus. En ik moet zeggen, ik vind dit een van de top 10 Nederlandse liedjes.
1: Oh, denk ik.
0: Van dit jaar? Dan, hè? Van vorige eeuw.
1: Oké. Okay.

0: Nou, ja, weet je, ik weet niet of ze allebei mogen blijven slapen. Maar,
1: het is wel een goede, goedkopere manier om te gaan huren, wonen, zeg maar.
0: Ja, dat kost niks.
1: Nee,
0: mag ik niet blijven slapen? Maar ja, dan kan ik hier de komende 25 jaar misschien blijven slapen.
1: Ik weet niet of het wel een heel betrouwbare ding is om dan op die manier iedere keer je adresjes te scoren.
0: Nee, dat lijkt mij niet. Dat is niet handig. Nee, dan word je een soort zigeuner, word je dan, hè? En dat is leuk als je ervan houdt, als je Frans Bauer bent of zo, of Frank van Etten, dan prima.
1: Ja,
0: dat kan natuurlijk wel.
1: Nou, ja. Het is geen gek idee voor een extra plaatje hier, hoor ik net.
0: Ik zeg, er komt zometeen een woonwagenplaatje. Ja. Zal ik nog even het laatste dagje van de verjaardag?
1: Zeker.
0: Want dinsdag dan staan er best wel veel mensen op het lijstje. 21 juli is het dan. En dan staan op de lijst Ralf van den Berg, 46. Jan Vlijm, 58. Karin Prummel, ook 58. Maureen Dutois, 52. Boris Dietrich, wordt 71. Nina Storms, wordt 73. Het is de geboortedag van Robin Williams, die overleed in 2014. Cat Stevens staat er ook op, 78.
1: Zit in het volgende blokje, mensen.
0: Volgende blokje. Co Adriaanse is alweer 79 aankomende dinsdag. In 1899 wordt op 21 juli Staatsbosbeheer opgericht. En in 1919 op 21 juli... sticht Anthony Fokker zijn eigen vliegtuigfabriek. En dat doet hij in Amsterdam. In 1969 is het Neil Armstrong die op 21 juli als eerste mens voet op de maan zet. Hey, maan, blijven slapen. Het is Bloody Friday op 21 juli 1972. 21 bommen worden tot ontploffing gebracht door de IRA. 9 burgers komen erom. Joop den Uyl treedt op 21 juli 1986 af als fractievoorzitter van de PvdA. Dan wordt hij opgevolgd door Wim Kok. 2013 hebben we Chris Froome die de 100ste ronde van Frankrijk wint. En dat doet hij uiteindelijk op 21 juli. En op 21 juli 2018 is hij klaar. De officiële opening van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn.
1: Nou jongens, mensen.
0: Ik heb er geen spijt van,
1: donkere stem, mensen.
0: Hij is hier mooi,
1: jongen. De Walker Brothers.

0: schitterende plaat, hè?
1: Zeker. Yusuf. We gaan wel over op wat een light version hier daarna. Hè? Want we hebben natuurlijk nog even een klein plaatje extra voor de volgende uren. Hebben we natuurlijk een Nederlandse Nederjam.
0: Zeker. Dus veel Nederlandstalige producties.
1: Zeker. En alleen maar. Is onze vriend Jacques ook begonnen, hè?
0: Ja.
1: Met het huisje op wielen.
0: Dat echt waar? Is hij daarmee begonnen? Dat wist ik niet.
1: Eerste huisje. Nou, anders nog niet betalen.
0: Jacques, deze is voor jou, hè? Ja. Nu kan hij het wel betalen.

0: Ja, mensen,
1: dat is toch ongelooflijk, hè?
0: Het vliegt weer voorbij, hè?
1: Het is weer voorbij gevlogen, mensen.
0: Het is weer tijd om af te sluiten, Albert.
1: Ja.
0: Zal ik de thema's nog even doen?
1: Ja, doe je het mee first.
0: We hebben tol, naar aanleiding van het vignet wat volgend jaar in België gebruikt moet gaan worden.
1: Tolle sprassen.
0: Dan hebben we mosterd naar de maaltijd. Ja. Naar aanleiding van de gratie die een mevrouw kreeg toen ze de doodstraf al uitgevoerd hadden. 70 jaar na dato. We hebben net als in de film, naar aanleiding van de man die bijna uit een Ryanair-toestel werd gezogen. En de man die geplet werd bijna in een vuilnisauto. En dan hebben we ook nog verboden bijnamen.
1: Ja, dat is ook wat, hè? Dat je niks meer mag zeggen.
0: Nee, dat mag niet meer, hè? Dus de King! Dat mag niet meer, hè?
1: Nee.
0: Nee, nou.
1: Nou, Tobo Trekhaak, het gaat u goed.
0: Bedankt.
1: Tostao, bedankt voor een paar mooie afleveringen. Ja. 333 afleveringen.
0: Jij ook bedankt, Albert.
1: Buja. Arrivederci.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En de German is zometeen. Ja. Jacques, zet hem op, hè.
1: Met Jacques van

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
6: Veluwe FM. De middag is 3 uur tot 4 uur.
7: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.
8: Nederjam!

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: Hele goede middag, welkom bij Nederzijm, het programma van VWFM. Elke woensdagmiddag tussen 3 uur en tussen 4 uur neemt je mee naar 6,5 decennia lang van Nederpop, dus enkel Nederpop. En dat elke week opnieuw, Kretter live op de radio, dus vieren wat van. Laat het weten, goed of slecht, het maakt allemaal niet uit. 0638 6309 86309, dat is de WhatsApp bericht wat je kan gebruiken daarvoor. En gebruik het zoals velen het meestal ook voor jullie gebruiken. Prima, gaan we zo doen. Wat gaan we vandaag precies in het programma voorbij laten komen? De Nederdecennia, het jaartal 6 is aan de beurt. Betekent dat we dadelijk de best verkochte plaat krijgen van 2006. En in de Nederdecennia degene van 66, 76, 86 en 96. Daarnaast heel veel aandacht voor Concert at Sea. Ik heb prachtige opnames en we kunnen de hele tweede helft van het uur mee vullen. Albert Harry, nogmaals bedankt voor weer een prachtige naamjingle. Daar gaan we zeker ook gebruik van maken. Hey, we gaan door met de eerste.
1: Neder 1. Zomerradio.
0: En die eerste is van niemand minder dan Marco Borsato. Hij mag weer volop gedraaid worden. Natuurlijk doen we dat ook. Dit is de nummer 1 hit van 2006. Rood. De mooie live versie van bijna 9 minuten. Hier is Marco Borsato.
2: Het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Dat door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog

0: Ja, die is lekker om weer even te horen. De lekkere lange uitvoering van Symfonica en Rosso van Rood en natuurlijk Marco Borsato. De best verkochte Nederpopplaat van 2006. Dadelijk hoor je die van de vorige eeuw. Dat komt eraan, maar eerst natuurlijk nog even een nederritje. En die is van niemand minder dan de winnaar van The Voice. De laatste episode van The Voice. Het is Ruben Hille en je hoort 20 Seconds.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam.

0: En dat was dan Ruben Hillen en niks minder dan 20 Seconds. Oeh, ik zit er even een beetje bij te komen. Ik kwam maandag in de loop van de dag terug van een zeer wel, maar erg warm festival. Maar erg leuk trouwens, Bospop. Het was mijn eerste ervaring met dit festival voor een lang weekend dan in ieder geval. Normaal is dat Pinkpop, zoals jullie weten. Maar dit jaar heb ik Bospop verkozen. Ik vond de line-up net wat lekkerder met Lenny Kravitz, Moby en Volbeat. Maar ook genoeg Nederpop. Wat dacht je van Anouk, Kensington, Within Temptation, The Beach Boys Best en ga zo maar door. Dus daarvan, ja, volgens mij heb ik daar weinig fragmenten van. Daar wordt niet veel over gepubliceerd. Dus verkies ik ervoor. Dus kies ik ervoor om Concert at Sea, waar ik ook was 2 weken geleden, maar wel moest vluchten van de warmte. Het is op Bospop net goed gegaan, moet ik zeggen. En Concert at Sea hebben prachtige fragmenten voor en die laat ik je horen in de tweede helft van het programma. Maar we gaan eerst de tijdmachine in. Die heet bij onze Nederlandse senior, en het weet je, gordels vast, want het is weer zover.
1: Nederdecennia.
0: Neem je helemaal mee terug naar de jaren 60 en geef je de best verkochte nederpopplaat van dat moment.
2: De hits van toen vallen alle.
1: Jaren 60.
2: 1966.
0: Onze huisband The Golden Earring had toen al de best verkochte nederpopplaat van dat jaar. Hier is That Day, The Golden Earring.

0: Nederlands.
1: Daar waren de Golden Earring uit de jaren 60 en gauw door met de jaren 70.
2: Een hit van toen. Ouwe,
0: ouwe. De jaren 70.
2: 1976.
1: Ja, dit is een periode dat de BZN eigenlijk hun progressieve rock jaren achter zich liet. Want als ik je platen laat horen zoals Love Me Like a Lion uit 1974, dan denk je zo, is dat ook palingsound? Nou, dat was echt wel progressieve rock. Maar ze dachten, we nemen een zangeres erbij, Annie Schilder. En toen ging het er eens heel anders klinken. En ga luisteren naar hoe het toen klonk. Want het was gelijk de nummer 1 hit van 76. Hier is Mon Amour.

0: Een hele pop met een Frans sausje erin. Franse tekst in ieder geval. Mon amour, BZN, de band zonder naam. Jan Keijs natuurlijk, Annie Schilder in, met een van de allergrootste hits. Het was de allerbest verkochte Nederpopplaat van 1976. De zesjes zijn aan de beurt, dus we gaan nog even door met de zesjes. Dit zijn de Nederdecennia. Dit waren de jaren 70, dus...
1: Nederdecennia.
0: Gaan we door met de jaren 80 en daar hebben we een ja, de komende DJ's echt het terrein binnen.
2: Een hit van toen. Vouwe
1: alle. De jaren 80.
2: 1986.
0: Ja, de DJ's en het zijn MC Mike G en DJ Swan. Ze hebben een oude hit van Madonna een beetje ja, opgepakt en een beetje veranderd. En een heerlijke rap van gemaakt, de Holiday Rap. Best verkochte plaat van 1900.

0: Rap en disco's, dat had zich allemaal meester gemaakt van Nederland in de jaren 80. En dat ging eigenlijk nog wel een beetje verder ook. En dit was toch een prachtige plaat van MC Mike G en DJ Sven. Internationaal succes met de Holiday Rap. En we gaan door met de Nederlandse decennia. We hebben er nog één decennium te gaan. En het zijn natuurlijk de jaren 90 en daar ook een hele oude zanger die toen al eigenlijk heel lang bezig was en toch ook vernieuwd.
1: Nederdecennia.
0: Ik heb het over niemand minder dan Rob de Nijs, die zijn enige nummer 1 had gehad met dit nummer.
2: Een hit van toen.
3: Van we allen.
1: De jaren 90.
2: 1996.
0: Ja, een beetje disco beat eronder en Rob de Nijs ging mee met de tand destijds en werd zelfs nummer 1

0: Rob de Nijs met zijn enige nummer 1 hit. En die was in 1996 de best verkochte plaat ook op nederpopgebied van dat hele kalenderjaar. Bangerhart. Rob de Nijs, fijn om af en toe toch nog van Rob de Nijs weer heerlijke platen te kunnen draaien. Wat een oeuvre heeft die man gemaakt. Hey, voordat we je meenemen naar de Brouwersdam in Zeeland voor allerlei concert at sea-fragmenten. Eerst natuurlijk nog even een nederhitje voor je, want er is weer wel tijd voor naar die oude meuk.
1: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.
0: Ja, dat is ook weer een heerlijke plaat, zeg. Hey, Tino Martin, de man uit Den Haag, die eigenlijk gewoon Kattenberg heet met z'n achteraan. Maar goed, we kennen hem als Tino Martin. Hij heeft weer een prachtige nieuwe schijf gemaakt. Jong en dom. Ja, wat een combinatie trouwens. Maar goed, vooruit, hier is Tino Martin. Ja.

Heerlijk, hè? Tino Martin, lekkere zomerplaat zou ik zeggen, jong en dom. En zijn allernieuwste plaat nog maar net uitgekomen, volgens mij een week geleden. En dus hoor je hem hier, misschien wel voor de eerste keer, het Nederpopprogramma. Elke woensdagmiddag tussen 3 en 4 op Veluwe FM. En we noemen het, ja, weet je het nog? Noemen het programma... Ja, nee, de Jam. Oké, prima, onthoud dat goed. Hè? Wat ik nu ga doen, ik neem je mee naar de... Brouwersdam in Zeeland, 2 weken geleden. In die smorende hitte was daar het Concertzie Festival. Was er 1 dag bij, bedoeling was 2, maar het was echt te warm. Ik ben iets hier teruggegaan, maar ik heb prachtige momenten voor je verzameld. Wat hebben artiesten Dedemsvaart, een artiest uit Almelo en een artiestengroep uit Haarlem met elkaar gemeen? Dat ze alle drie in het blokje zitten wat ik ga draaien van Concertzie 2026. Je hoort achter elkaar... Chef Special Iels Lange en we beginnen met Miss Montreal. Nou, dat wordt genieten.

0: Miss Mondrill en Just a Flirt. De dame uit Deelumsvaart. En we blijven even in het oosten van het land. We gaan van Overijssel naar Gelderland. Naar Almelo. In Almelo is veel te doen. Stoplicht springt op rood, stoplicht springt op groen. Je hoort ze al, hier is in Nederlife.
1: Nederlife.
0: Onze Iels de Lange en een groot hit, Incredible. En ze stond daar vrouwtje weer hoor. Ze is heel vaak op concerts hier aanwezig geweest. En ook dit jaar.

0: Kan ze dit zien? Iedereen! Dit was werkelijk zo incredible! Dank jullie wel! Dank jullie wel!
1: Hey, lekkere Ilse de Lange.
2: Let's go!
1: Hey, zijn de mannen van Chef Special. Kan niet ontbreken met vlag en alles. Hier is Amigo, ook op Concert at Sea.

0: heerlijke live muziek vanuit de Brouwersdam in Zeeland van 2 weken geleden. Concert at Sea, de allerlaatste dagen van juni. En je hoorde Concert at Sea is in Zeeland, maar ze komen overal. Vandaar uit Haarlem hoorde je net Chef Special met Amigo. Joshua Nolet als voorzanger natuurlijk. Ilse de Lange, de Almeloze met So Incredible. En natuurlijk uit Dedemsvaart Overijssel. Sanne Hansen, oftewel Miss Montville met Just a Flirt. Nou, we gaan zelfs nu even over de grens, want Nederpop mag ook in Vlamingen. Zeker als ze Nederlandstalig zingen, dan draaien we die ook graag. En Pommelien Thijs is zo'n actrice, zo'n nieuwe zangeres uit België die we al een paar jaar volgen. Ze stond ook op Pinkpop en ze stond ook weer op Kas. En ze gaat veel meer rocken. Dat lieve geluidje gaat er een beetje vanaf. Ga luisteren naar haar grote hit Atlas en hoe dat rustig begint en tot een echte rocksong doorgaat. Hier is Pommelien Thijs.
1: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar, de hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, maar

0: Nou, niks te veel gezegd, hè. Wat een rockbitch is dit geworden, zeg. Fantastisch. Het was dat lieve meisje wat op het podium stond en allemaal mooie lieve liedjes zong. Pinkpop nog een paar jaar geleden, maar hier ging het toch tekeer. Ik zag ook beelden van haar op Rock Werchter van 2 weken geleden. En daar zong ze samen een nummer mee met Mumford & Sons, zoiets geloof ik, zo heet die band. Nou, mocht er ook zijn. Dus Pommelien Thijs krijgt een volwassen sound. En dat is leuk om te horen als nederpopartiesten zich zo gaan bewegen. Je hoorde veel nummers van Concert G. Ik heb Typhoon nog voor je. Ik heb Snelle nog voor je. Ik heb natuurlijk Bluff nog voor je, Suzanne en Freek. Er komt nog veel meer moois aan de komende week. Dus dan ook weer gewoon luisteren. Wie je trouwens sowieso dit programma terugluisteren? Ja, dat kan best. Dan moet je gewoon lekker naar de website toe. En de website is nog veel meer te vinden.
1: Vind Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld. Het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren. En nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
2: Nederjam.

0: Ja, kom eens, ga gewoon eens lekker naar die website. Je kan alle programma's 2 weken lang terugluisteren van wie dan ook. Dus heerlijk om dat te doen. En ik ga natuurlijk sowieso afslag helftaken even terugluisteren. En vooral de tweede uur en die laatste minuut. Want daar zit weer een naamjingle in. En die moet ik er even uitknippen. En dan neem ik ze binnenkort mee. Voor mij kan ik al complete jinglepakketten maken van de jongens. Heerlijk. Bedankt voor het luisteren. Weer een aflevering van Nederjam. Met heel veel aandacht voor Cancer at Sea. En de zesjes. De best verkochte hele popplaten van de jaren. Die eindigde op het getal 6 van 2006. Tot en met de vier decennia van de vorige eeuw. Volgende week zijn zeventjes aan de beurt. En ik heb nog een hele bak liggen voor Cancer at Sea. Dus neem je lekker mee doorheen. En volgens mij blijft lekker weer. Dus het is hartstikke mooi en over lekker weer gesproken. Wat dacht je hiervan? Ja, die komt er ook weer aan, jongens. De zomerhits top 50. De hele maand augustus draaien we die weg voor je. Alleen maar nederpopplaten, zomerhits. Dus dat komt eraan. Dus gewoon elke week lekker blijven luisteren. Sowieso die radio altijd op Veluwe M zetten. Dan komt het allemaal goed.
1: De Jam. De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhits.
0: En we gaan er lekker met een zomersplaatje ook uit. De man komt uit Breda, heet Sander Kwarten. Hij kwam in het nieuws, want zijn auto met 3 kinderen achterin was gestolen vorig jaar. Dat is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Hier is Sander Kwarten, de tapster.

0: Jongens, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: De Omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat nu op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Verder loopt het vast op de A27 Utrecht richting Almere. Voor Eemnes 10 minuten vertraging. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Een minderjarige uit Harderwijk is volgens het Openbaar Ministerie ingezet bij een grootschalige zaak van zogeheten politieagentenfraude. Twee hoofdverdachten, een man van 25 uit Antwerpen en een 22-jarige man uit Spijkenisse, blijven voorlopig in voorlopige hechtenis. Volgens het Openbaar Ministerie maakte een verdachte in het najaar van 2025 gebruik van minderjarigen tussen 13 en 16 jaar om slachtoffers door het hele land op te lichten. De jongeren deden zich voor als politieagenten en haalden onder meer sieraden, bankpassen en grote geldbedragen op bij slachtoffers. Ook in Harderwijk zouden slachtoffers zijn gemaakt. D66 in Harderwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de toekomst van het Dolfinarium-eiland. Aanleiding is een raadsinformatiebrief waarin staat dat het Dolfinarium gebruik wil maken van het recht om de grond waarop het park is gevestigd te kopen. De fractie wil onder meer duidelijkheid over de afspraken rond het erfpacht, het kooprecht en de prijsbepaling. Ook vraagt D66 welke voorwaarden destijds zijn verbonden aan de uitgifte van de grond in de eeuwigdurende erfpacht en welke belangen de gemeente daarmee heeft veiliggesteld. En tot slot, de provincie Flevoland intensiveert de aanpak van invasieve planten- en diersoorten. In het uitvoeringsprogramma 2026-2029 staat dat de provincie samen met gemeenten, natuurbeheerders, het waterschap en inwoners wil voorkomen dat schadelijke exoten zich verder verspreiden. Ook in Zeewolde komen verschillende invasieve soorten voor, waaronder de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de halsbandparkiet. De provincie meldt dat de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een overlast veroorzakende mierensoort, in Zeewolde succesvol is verlopen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de...
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: van je radio. Stem af en zet hem klaar.
1: Up, up.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar een kwartier oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 20 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten op onthoud. Dan naar de M50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot slot de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, bij Huissen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 10 minuten oponthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Heteren 20 minuten oponthoud. Op de A50 maar dan verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. DVS 33 Ermelo begint komende zaterdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. De ploeg speelt om 3:00 middags op eigen veld een oefenwedstrijd tegen competitiegenoot Scherpenzeel. Na het duel met Scherpenzeel volgen oefenwedstrijden tegen ACV, Jong Almere City, Kampong en GVVV. DVS start op zaterdag 15 augustus de competitie met een uitwedstrijd tegen Geenemuiden. Het nieuwe seizoen is het 11e opeenvolgende jaar van DVS 33 in de derde divisie. Het culturele initiatief Spot on the Wijk brengt deze zomer theater, kunst, geschiedenis, techniek en creatieve activiteiten naar verschillende wijken in Ermelo. Het programma is bedoeld om inwoners met elkaar in contact te brengen en cultuur laagdrempelig toegankelijk te maken. Tijdens 4 wijkmiddagen verzorgen onder meer de Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Museum het Pakhuis en kunstzinnige dagbesteding Leonardo da Vinci activiteiten voor jong en oud. Volgens de gemeente Ermelo draagt het initiatief bij aan ontmoeting, samenwerking en verbinding in de wijken. En tot slot, in bijna 2/3 van de Nederlandse gemeenten bestond verleden jaar minstens de helft van de openbare ruimte uit groen, zoals gras, struiken en bomen. Dat blijkt uit data van de stichting Climate Adaption Services, kortweg CAS, geanalyseerd door het ANP. Een groene omgeving zorgt voor schaduw en verdamping bij hitte, een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit, aldus CAS. Ermelo, Nunspeet en Putten boren met een percentage groen tot de landelijke top 20 van gemeenten. Harderwijk scoort duidelijk lager, al is de stad daarmee nog altijd groener dan de meeste Nederlandse steden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Shape of You.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan af. Nu nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg 1 kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar 8 kilometer file met 1 kwartier oponthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
10: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.
1: Thank you.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In bijna 2/3 van de Nederlandse gemeenten bestond verleden jaar minstens de helft van de openbare ruimte uit groen, zoals gras, struiken en bomen. Dat blijkt uit data van de stichting Climate Adaption Services, kortweg CAS, geanalyseerd door het ANP. Een groene omgeving zorgt voor schaduw en verdamping bij hitte, een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit, aldus CAS. Ermelo, Nunspeet en Putten boren met een percentage groen tot de landelijke top 20 van gemeenten. Harderwijk scoort duidelijk lager, al is de stad daarmee nog altijd groener dan de meeste Nederlandse steden. Het culturele initiatief Spot on the Wijk brengt deze zomer theater, kunst, geschiedenis, techniek en creatieve activiteiten naar verschillende wijken in Ermelo. Het programma is bedoeld om inwoners met elkaar in contact te brengen en cultuur laagdrempelig toegankelijk te maken. Tijdens 4 wijkmiddagen verzorgen onder meer de Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Museum het Pakhuis en kunstzinnige dagbesteding Leonardo da Vinci activiteiten voor jong en oud. Volgens de gemeente Ermelo draagt het initiatief bij aan ontmoeting, samenwerking en verbinding in de wijken. En tot slot, de provincie Flevoland intensiveert de aanpak van invasieve planten- en diersoorten. In het uitvoeringsprogramma 2026-2029 staat dat de provincie samen met gemeenten, natuurbeheerders, het waterschap en inwoners wil voorkomen dat schadelijke exoten zich verder verspreiden. Ook in Zeewolde komen verschillende invasieve soorten voor, waaronder de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de halsbandparkiet. De provincie meldt dat de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een overlast veroorzakende mierensoort, in Zeewolde succesvol is verlopen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen het persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenshold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. Het college van Ermelo wil de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Hotel de Heerlijkheid verlengen tot eind 2028. Ook wil het college het aantal opvangplaatsen uitbreiden van 70 naar maximaal 100. Het gaat vooralsnog om een principebesluit. Een definitief besluit volgt pas na verdere uitwerking en het participatietraject. De uitbreiding komt op verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, kortweg COA, dat de gemeente heeft gevraagd de opvang langer open te houden en 30 extra plaatsen beschikbaar te stellen. Een minderjarige uit Harderwijk is volgens het Openbaar Ministerie ingezet bij een grootschalige zaak van zogeheten politieagentenfraude. Twee hoofdverdachten, een man van 25 uit Antwerpen en een 22-jarige man uit Spijkenisse, blijven voorlopig in voorlopige hechtenis. Volgens het Openbaar Ministerie maakte een verdachte in het najaar van 2025 gebruik van minderjarigen tussen 13 en 16 jaar om slachtoffers door het hele land op te lichten. De jongeren deden zich voor als politieagenten en haalden onder meer sieraden, bankpassen en grote geldbedragen op bij slachtoffers. Ook in Harderwijk zouden slachtoffers zijn gemaakt. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint komende zaterdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. De ploeg speelt om 3:00 middags op eigen veld een oefenwedstrijd tegen competitiegenoot Scherpenzeel. Na het duel met Scherpenzeel volgen oefenwedstrijden tegen ACV, Jong Almere City, Kampong en GVVV. DVS start op zaterdag 15 augustus de competitie met een uitwedstrijd tegen Geenemuiden. Het nieuwe seizoen is het 11e opeenvolgende jaar van DVS 33 in de derde divisie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
4: FM. 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. De rechtbank Gelderland heeft dinsdag het faillissement uitgesproken van Dizera Transport BV uit Ermelo. Het faillissement werd op eigen verzoek aangevraagd. Transport Online meldt dat het wegvallen van de grootste opdrachtgever de directe aanleiding is voor het faillissement. Eigenaar Edwin Dizeraat maakte bekend dat voortzetting van het transportbedrijf daardoor financieel niet langer haalbaar was, ondanks pogingen om tot een oplossing te komen. Het bedrijf werd in augustus 2024 opgericht. Er werken 5 medewerkers. Of een doorstart tot de mogelijkheden behoort is nog niet bekend. In Ermelo opent in september de eerste gespecialiseerde opvanglocatie in ons land voor Oekraïense vluchtelingen met ernstige psychische problemen. De tijdelijke voorziening biedt maximaal 15 mensen intensieve begeleiding en blijft naar verwachting open tot 1 april volgend jaar. De opvang wordt ingericht in een zorggebouw aan de Harderwijkerweg en wordt bekostigd door het ministerie van Asiel en Migratie. De gemeente Ermelo stelt de locatie beschikbaar binnen de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die door het ministerie was gevraagd een dergelijke voorziening te realiseren. En tot slot, D66 in Harderwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de toekomst van het Dolfinarium-eiland. Aanleiding is een raadsinformatiebrief waarin staat dat het Dolfinarium gebruik wil maken van het recht om de grond waarop het park is gevestigd te kopen. De fractie wil onder meer duidelijkheid over de afspraken rond het erfpacht, het kooprecht en de prijsbepaling. Ook vraagt D66 welke voorwaarden destijds zijn verbonden aan de uitgifte van de grond in de eeuwigdurende erfpacht en welke belangen de gemeente daarmee heeft veiliggesteld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.
4: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

zijn neus en zegt dank u beleefd, maar laten we nu alstublieft met rust. U denkt natuurlijk dat bossen en struiken er zijn om in te schuilen, maar in Vietnam bijvoorbeeld stonden die bossen en struiken er al jaren. En pas veel later is men daarin gaan schuilen, dat was in verband met het schieten, begrijpt u? En in Brazilië hebben ze nu al hun bossen en struiken naar Taiwan gebracht om potloden te maken voor Duitsland om de vrede mee te ondertekenen in verband met het gummen, begrijpt u? En dan kun je op jouw beurt natuurlijk wel weer potloden gaan planten in Brazilië, maar gaat u er maar eens achter liggen. Ik bedoel, als ze gaan schieten heb je splinters, dat lijkt me duidelijk. En als nu straks Vietnam ook nog met al hun bossen en struiken naar Taiwan gaat, zit Duitsland met een overschot aan potloden. Nou, ik weet wel wat ze met dat overschot gaan doen. Ach, meneer, nog aan toe. Laten we elkaars kat toch niks wijs maken. Ik bedoel, wij zitten hier straks in de splinters. Dat lijkt me duidelijk. Echt, dank u beleefd. Laat u me nou eindelijk met rust.

Ik heb je ontmoet op het Torbekkeplein. Je wachtte op iets, blijkbaar stond er voor niets, blijkbaar. Je leek zo ontroostbaar en eenzaam te zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg

was heel erg fijn bij jou. Dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag. God, ik genoot die dag. Ik voelde me beter dan sedert een jaar. Totdat ik je zag.

vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Waar het nacht was, heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De provincie Flevoland intensiveert de aanpak van invasieve planten- en diersoorten. In het uitvoeringsprogramma 2026-2029 staat dat de provincie samen met gemeenten, natuurbeheerders, het waterschap en inwoners wil voorkomen dat schadelijke exoten zich verder verspreiden. Ook in Zeewolde komen verschillende invasieve soorten voor, waaronder de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de halsbandparkiet. De provincie meldt dat de bestrijding van het mediterraan draaigatje, een overlast veroorzakende mierensoort, in Zeewolde succesvol is verlopen. Het culturele initiatief Spot on the Wijk brengt deze zomer theater, kunst, geschiedenis, techniek en creatieve activiteiten naar verschillende wijken in Ermelo. Het programma is bedoeld om inwoners met elkaar in contact te brengen en cultuur laagdrempelig toegankelijk te maken. Tijdens 4 wijkmiddagen verzorgen onder meer de Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Museum het Pakhuis en kunstzinnige dagbesteding Leonardo da Vinci activiteiten voor jong en oud. Volgens de gemeente Ermelo draagt het initiatief bij aan ontmoeting, samenwerking en verbinding in de wijken. En tot slot, in bijna 2/3 van de Nederlandse gemeenten bestond verleden jaar minstens de helft van de openbare ruimte uit groen, zoals gras, struiken en bomen. Dat blijkt uit data van de stichting Climate Adaption Services, kortweg CAS, geanalyseerd door het ANP. Een groene omgeving zorgt voor schaduw en verdamping bij hitte, een betere luchtkwaliteit en meer biodiversiteit, aldus CAS. Ermelo, Nunspeet en Putten behoren met een percentage groen tot de landelijke top 20 van gemeenten. Harderwijk scoort duidelijk lager, al is de stad daarmee nog altijd groener dan de meeste Nederlandse steden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
5: Leuk dat je luistert.
6: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: luistert de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
3: Kun je voor een plaat?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hier is er een nieuw uur met de beste muziek.
4: Leuk dat je luistert.
5: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
1: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.

0: the, that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou mee, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïnse minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïnse media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïnse krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De rechtbank Gelderland heeft dinsdag het faillissement uitgesproken van Disera Transport BV uit Ermelo. Het faillissement werd op eigen verzoek aangevraagd. Transport Online meldt dat het wegvallen van de grootste opdrachtgever de directe aanleiding is voor het faillissement. Eigenaar Edwin Dieseraat maakte bekend dat voortzetting van het transportbedrijf daardoor financieel niet langer haalbaar was, ondanks pogingen om tot een oplossing te komen. Het bedrijf werd in augustus 2024 opgericht. Er werken 5 medewerkers. Of een doorstart tot de mogelijkheden behoort is nog niet bekend. D66 in Harderwijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de toekomst van het Dolfinarium-eiland. Aanleiding is een raadsinformatiebrief waarin staat dat het Dolfinarium gebruik wil maken van het recht om de grond waarop het park is gevestigd te kopen. De fractie wil onder meer duidelijkheid over de afspraken rond het erfpacht, het kooprecht en de prijsbepaling. Ook vraagt D66 welke voorwaarden destijds zijn verbonden aan de uitgifte van de grond in de eeuwigdurende erfpacht en welke belangen de gemeente daarmee heeft veiliggesteld. En tot slot, het culturele initiatief Spot on the Wijk brengt deze zomer theater, kunst, geschiedenis, techniek en creatieve activiteiten naar verschillende wijken in Ermelo. Het programma is bedoeld om inwoners met elkaar in contact te brengen en cultuur laagdrempelig toegankelijk te maken.

0: Tijdens vier wijkmiddagen verzorgen onder meer de Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Museum het Pakhuis en kunstzinnige dagbesteding Leonardo da Vinci activiteiten voor jong en oud. Volgens de gemeente Ermelo draagt het initiatief bij aan ontmoeting, samenwerking en verbinding in de wijken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

You made me

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit.